0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigt hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet benaam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigt hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT. De ochtend.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
1: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja.
2: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Dat meldt NOS. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Op dit moment is voor een gesprek nog toestemming van de ouders of de voogden nodig, terwijl zij soms juist de vermoedelijke daders zijn. Bij een kapperszaak in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en de winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen zichtbaar. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won in Venetië een speciale juryprijs. En in Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat er deze keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
6: Dit was het nieuws bij Radio BNT.
7: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Er staat nu 70 kilometer file in de regio. Je hebt onder andere vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Budel staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A2 richting Utrecht heb je tussen afrit Veghel en Waardenburg 20 minuten vertraging. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam, vanaf Zevenbergshoek 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Oosterhout en knooppunt Zonzeel staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Erik Kreutzer.

Ja, er is alweer maandag. Ja. Jaren 80, Mister. Prachtige plaat. Broken Wings. Vrienden, wij zeggen welkom.

Ja, een liedje van Chaka Khan, Ain't Nobody van Felix John. Daarvoor Sven Versteeg en Houdini. Een direct hadden wij voor je met My Friend. Ja, de maandag van BNT gaat van start. Je bent net wakker. Lekker de tandjes aan het poetsen. Hè? Of aan het ontbijten. Of misschien zit je wel al in je auto. Onderweg naar je werk. Welkom. Ja, ik weet niet of je gisteren weer de uitspraken van Donald Trump hebt meegekregen. Kan zijn van niet, hè? Op zaterdag en zondag volg je misschien iets minder het nieuws. Dan ben je bezig met het genieten van je weekend. Amerikaanse president Donald Trump die wil namelijk dat Zelensky stopt met aanvallen op de Russische olieraffinaderijen. Ik denk dat het tijd is voor een nieuwe Oekraïense president, zo zei Trump. En dat zei hij een dag nadat hij een akkoord heeft bereikt met Poetin over de levering van diesel. Ja, Trump die uitte zijn onvrede over Zelensky afgelopen zaterdag tegen de verslaggevers bij het Witte Huis. Ja, in de afgelopen jaren waren Trump en Zelensky het vaker oneens over de oorlog in Oekraïne. Maar zelden sprak Trump zo concreet over het mogelijk vertrek van Zelensky. Het is ook niet het eerste dat Trump Zelensky oproept om te stoppen met het aanvallen van Russische olieraffinaderijen. Ja, Zelensky heeft trouwens wel al gezegd daartoe bereid te zijn op één voorwaarde. Dat ook Rusland zijn aanvallen op de Oekraïense energiesector staakt. En de uithaal van Trump die maakt deel uit van zijn poging om de dieselprijzen te verlagen. Die zijn ook in Amerika sinds februari flink gestegen. Ja, nu beweert Trump dat de Oekraïense aanvallen verantwoordelijk zijn voor de hoge olieprijzen. Terwijl hij zelf de oorlog is begonnen met Iran. Die geeft dan iemand anders de schuld. En dan paus Leo, die heeft een knobbeltje in zijn long en wordt de komende dagen geopereerd. De 71-jarige paus die maakte gisteren bekend dat artsen in een vroeg stadium een knobbeltje hebben ontdekt. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Ja, de dokters die vonden de ingreep noodzakelijk. Dat heeft paus Leo laten weten. En de operatie staat dus gepland voor de komende dagen. Het is trouwens de eerste keer dat een paus iets deelt over zijn gezondheidsproblemen. En denk eraan ook vandaag, heb je iets te melden voor dit radioprogramma of wil je graag liedjes aanvragen voor onze radioprogramma's? Laat het ons weten allemaal via radiobnt.nl. Stop daar niet mee. Blijf dat doen. Daar zijn we blij mee. Jaren 70, Fleetwood Mac op BNT.

0: Tussen Rotterdam en Dordrecht even opletten bij 30.3.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Bij een kapperszaak in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en de winkelruit werd weggeblazen. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. En in Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
2: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits verloopt over het algemeen niet drukker dan gebruikelijk. Ongelukken veroorzaken wel de meeste vertraging. Zo loopt het behoorlijk vast op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder ging het mis en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Reken hier op 3 kwartier extra reistijd. Dan naar de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Deel ben je 20 minuten langer onderweg. Op de A16 Breda richting Rotterdam, vanaf de Moerdijkbrug 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg heb je een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Erik Kreutzer. Radio BNT. Dit is Radio

0: TNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Anna Kendrick en Caps. Daarvoor de Counting Crows en Big Yellow Taxi. En Bruno Mars hadden wij voor je met On My Soul. Ja, ik heb nieuws voor je uit de showbiz en dat voor deze maandag. Sally Vol, een van de drie zangeressen van het vrouwentrio O'Gene, die gaat trouwen. Haar vriend Rory die heeft haar na een relatie van 10 jaar ten huwelijk gevraagd. En op Instagram zegt deze Sally: ja, het was het gemakkelijkste antwoord dat ik ooit heb hoeven te geven. Ik heb ja gezegd. En dan Bilal Wahib en zijn verloofde Sophie Keizer, die zijn voor het eerst ouders geworden. Hun zoon Nigel Louai die werd afgelopen dinsdag geboren. En dat hebben ze gisteren, of eigenlijk van het weekend, bekendgemaakt op Instagram. Deze Wahib en Keizer zijn al enkele jaren samen. En in april maakten ze bekend dat hun eerste kindje zou worden verwacht. Amerikaanse zanger van Somber die komt niet veel meer buiten, omdat hij sinds zijn doorbraak als artiest last heeft van angstaanvallen. Dat heeft hij verteld in een interview met het tijdschrift Elle. En hij deelde daarin ook dat hij onlangs erg depressief is geweest. 21 jaar, hè, de zanger van Somber. Ja, is toch de normale tijd, denk ik, hè? Dat mensen van 20, 30 jaar een burn-out krijgen. Dan Bruce Springsteen, die wordt binnenkort voor de tweede keer opa. Zijn dochter Jessica die deelde op Instagram een reeks foto's waarop haar babybuik te zien is. En Lance Bass die verdiende bijna niets in de hoogtijdagen van NSYNC. De zanger die beweert in een interview met de Zack Sang Show dat hij destijds een dagvergoeding kreeg van $35. Terwijl de boyband over de hele wereld successen boekte. Ja, mensen denken dat ik stinkend rijk ben geworden met NSYNC, maar nee. Ik heb met NSYNC geen geld verdiend. De zanger zegt wel dat hij nog royalties ontvangt. En dat is ook niet veel. En dat hij veel meer verdiende nadat de boyband in 2002 stopte. En dan Emma Kok, die krijgt op social media te maken met haatreacties. En dat raakt de zangeres meer dan ze zou willen. In een persoonlijk bericht op Instagram vertelt ze hoe het online pesten oude pijn naar boven haalt. En ook vraagt ze zich af waarom mensen zulke kwetsende opmerkingen plaatsen.

1987, Terence Trent D'Arby hoorde je met If You Let Me Stay. En deze van Elton John en Britney Spears, Hold Me Closer. Ja, hou ons ook even wat dichter bij je. Als je dadelijk aan het werk gaat, neem ons mee. Verplaats de muziek van in de auto naar je kantoor via de stream. Ja. Zometeen ben je terug met onder andere wat hakkenplaat. En ik heb nog wat nieuwe muziek voor je. Onder andere de nieuwe...

0: BNT. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app. Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep en zak 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
1: Goed plan, Zonneplan.
2: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it!
5: Voor die twee

0: Terrein, speelbewust 18 plus.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Bij een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en het winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen te zien. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. In Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat het dit keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 225 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk staat 20 kilometer file met 35 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum vanaf Oosterhout 20 minuten tijdsverlies. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Erik Kreutzer.

tegenwoordig met die olieprijzen weet je niet of heaven is a place. Jaren 80 voor Belinda Carla. Vrienden, wij zeggen welkom. Hoe was je weekend?

George Ezra. Anyone for you. Daarvoor Suzanne Freek met de nieuwe Pijnstiller. En Alex Rowan hadden wij voor je met Emerald Eyes. Ja, de maandag 12 oktober. Ja, gisteren natuurlijk naar de Formule 1 gekeken. Max Verstappen heeft trouwens voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Singapore gewonnen. Hij is goed op drift. Hij won afgelopen zaterdag ook al de sprintrace. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Nou, laten we hopen dat hij dit een beetje volhoudt. Hè? De Grand Prix van Singapore die werd trouwens gisteren traditiegetrouw 's avonds verreden. En in 4 maanden tijd zijn langs het stratencircuit 1847 lampen geïnstalleerd. En dankzij een noodplan met generatoren is de kans heel erg klein geweest dat het circuit plotseling in het donker zou komen te liggen. Dat is allemaal niet gebeurd, maar die gasten zijn al van sinds mei bezig om die 1847 lampen langs de wegen in Singapore te installeren. Dus het is toch een hele operatie daar in Singapore. Maar je ziet, daar zijn ze heel erg blij mee met deze Formule 1 race. En de komende weken zullen ze weer alles afbreken. En dan kan wel iedereen normaal door de straten rijden van Singapore. Ja. Mocht je trouwens op dit moment iets willen bestellen bij de winkels van Albert Heijn, de Ethos of de Gal en Gal, die zijn sinds gisteravond niet bereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen. De supermarkt heeft een aantal systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Dus ik denk dat ze gehackt zijn daar bij de Albert Heijn. Houd er dus rekening mee. Voorlopig kunnen geen online bestelde boodschappen worden bezorgd. En dan een triest bericht uit de United States. Een 45-jarige man heeft daar afgelopen vrijdagavond 7 familieleden en een familievriend doodgeschoten in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Onder de slachtoffers waren een zwangere vrouw en 2 kinderen. En daarna beroofden de schutters zichzelf van het leven. Nou, hij was klaar met zijn familie, denk ik dan maar even. Verschrikkelijk. En de politie onderzoekt momenteel de beelden die zijn gemaakt tijdens de schietpartij. Dit is Dan Hammond op BNT.

wat wakker plaat. Van het weekend krijgen we toch ook altijd wat berichtjes binnen. Zo zat er gisteren een berichtje tussen van Frank Peters uit Steensel. Hallo met Frank. Luister al een tijdje hier in Brabant naar BNT. Bevalt me goed. Ik zou wel graag wat meer Brabantse muziek willen horen. Jan Begel. Maar jullie draaiden van de week een leuk country liedje. Iets met Turner. Is het familie van Tina Turner? Met een smiley erbij. Zou ik dit een keertje kunnen horen als wat wakkerplaat? Zit namelijk altijd rond deze tijd in de auto onderweg naar mijn werk. Ja, Frank. Brabantse muziek en Limburgse muziek. Dat mis je op BNT. Maar die familie van Tina Turner gaan we draaien.

Frank Peters uit Steensel. Deze van Julian W. Turner. Ja, it's good to be here op BMT. Ja, blijft een lekker liedje. Krijgen we trouwens sowieso veel berichten over deze plaat. Nou, we kijken even naar buiten. We beginnen de dag fris met hier in het zuiden. Op grote schaal is er zelfs grondvorst geweest. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 14 tot 18 graden en wordt het vrij zonnig weer. Morgen volgt tijdelijk wat meer bewolking met kans op regen. Maar de rest van de week staat weer in het teken van droog, zonnig en zeer zacht

0: 145.6. En tussen Goes en Vlissingen wordt er gecontroleerd bij 164.8.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De A2 tussen Echt en Urmond is deze ochtend om 5 uur weer volledig opengesteld voor het verkeer na een grootschalige weekendoperatie. Rijkswaterstaat blikt tevreden terug. 2 viaducten werden sneller dan verwacht gesloopt, werden nieuwe geluidswanden geplaatst en de funderingen voor 2 vleermuispassages bij de Oude Roosteren werden afgerond. Ondanks lichte vertraging door materieelpech op zaterdag bleef de hinder op de weg beheersbaar, doordat veel weggebruikers de oproep opvolgden om thuis te blijven. Bij het cellencomplex aan de Vogelstraat in Den Bosch is gisteravond een opmerkelijk pakketje afgeleverd. Een maaltijdbezorger bracht op verzoek van familie een maaltijd met shawarma, friet en een colaatje voor een gedetineerde. De politie laat weten dat maaltijden van buiten niet zijn toegestaan, doordat de verzorging in het complex op orde is. De bestelling is volgens protocol weggegooid. En een 10-jarige jongen uit de regio heeft gisteren het alarmnummer 112 gebeld vanwege een ruzie met andere kinderen in een speeltuin. Wijkagenten uit Bergijk zijn erop naar de woning in de gemeente Bladel gegaan voor een opvoedkundig gesprek met de moeder. De politie benadrukt dat 112 uitsluitend voor spoedeisende situaties is bedoeld en dat ruzies tussen kinderen door de ouders zelf moeten worden opgelost. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk staat 26 kilometer file met 35 minuten vertraging. Daarna de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg 20 minuten tijdsverlies. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam doe je er tussen Willemstad en afrit Numansdorp 25 minuten langer over. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Door een eerder ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel ben je nog 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

heeft. En de neurologische aandoening waarvoor nog geen genezing bestaat, zorgt voor stijfheid van de spieren en spasmes. En deze ziekte had ook effect op haar stem en zorgde er op momenten voor dat Celine Dion amper kon lopen. Ja, de concertreeks van Celine Dion die ging vorige maand van start in Parijs. Het is haar eerste concertreeks in 6 jaar tijd. 9 miljoen mensen hebben zich trouwens aangemeld voor de voorverkoop, hè? In de hoop om een kaartje te bemachtigen. En dan Milouska Witsenhausen, die worstelt met haar mentale gezondheid. Er zijn dagen dat ik liever niet zou willen bestaan. Zo schrijft de 41-jarige presentatrice in een openhartig Instagram-bericht ter gelegenheid van de Dag van de Mentale Gezondheid. En koning Filip en koningin Mathilde van België die zijn gisteren aangekomen in Astana, de hoofdstad van Kazachstan. En dat voor een 3-daags staatsbezoek. Ja, Nicolas Cage die ziet het niet meer zitten om opnieuw samen te werken met Amazon. Dat heeft de acteur verteld aan Variety Magazine. Nicolas Cage die weigerde een verklaring te ondertekenen waarmee de studio toestemming kreeg om kunstmatige intelligentie te gebruiken voor de serie Spider-Noir, waarin hij de hoofdrol speelt. En Ella Langley die staat achter het besluit om haar concert niet door te laten gaan wegens een veiligheidsdreiging. Ik zou het besluit 10 miljard keer opnieuw nemen en ik zou het morgen weer doen en overmorgen ook, zo zei ze bij de eerste optreden na de annulering. Haar show van afgelopen vrijdagavond in de stad Tulsa werd volgens een lokale nieuwssite afgeblazen om een valse bommelding. En David en Victoria Beckham die onderhouden heel graag een wekelijkse familietraditie en eten elke zondagavond met hun kinderen. Als de agenda's ze toelaten, eten de Beckhams elke week om 6:30 op zondagavond met elkaar. En dan prinses Beatrix heeft afgelopen zaterdagmiddag een bezoek gebracht aan de 7e editie van het Oranjepad. Het jaarlijkse terugkerend wandelevenement van het Prinses Beatrix Spierfonds. De prinses die moedigde de deelnemers aan langs de route. En de opbrengst is 210.000 euro geweest.

the Doobie Brothers. En inderdaad, music is the doctor. Ik heb jarige artiesten voor je voor deze maandag 12 oktober. Tyler Blackburn, Amerikaanse zanger en acteur, die wordt vandaag 40 jaar. Kirk Cameron, Amerikaanse acteur, die wordt vandaag 56. Hugh Jackman, de Australische acteur, bekend van de X-Men films, hij wordt vandaag 58. Nederlandse presentatrice van onder andere Lingo, vroeger. Lucille Werner, ze wordt vandaag 59. Bekende Vlaamse zanger Jo Valli, die wordt vandaag 68 jaar. Amerikaanse country zangeres en actrice Suzanne Anton, die wordt vandaag 76. En vandaag is ook jarig de man die in 2015 bekend werd dankzij Britain's Got Talent. Ik heb het over Callum Scott. De Britse zanger die wordt vandaag 58 jaar. En deze maakte die samen met Whitney Houston.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Radio BNT.
4: BNT.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je?

0: Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Zo, klus klaar?
2: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
1: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
2: Hoe dan?
1: Deddo. Ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
2: Mag wat kosten zeker?
1: Maar €15 per maand.
2: Echt? Hoe heet het?
1: Ik heb het je wel even.
2: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna €17 miljoen aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt minder druk op de weg. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide staat 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan naar de A58, Breda richting Tilburg. Vanaf knooppunt Galder 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Erik Kreutzer.

ik zeg, lekker om de maandag mee te beginnen. Jaren 80 voor Earth, Wind & Fire. En That's Boogie Wonderland. Vrienden, wij zeggen welkom.

tonight. Train and Hey Soul System. Daarvoor een nieuw liedje van Milan Kirstijn. Eén nacht met jou. En Stella Lefty nog een keertje met Boston. Ja, 12:10 op de kalender, een goede ochtend. Ja, Lewis Hamilton die koos er gisteren bij de Grand Prix van Singapore zelf voor om geen tweede pitstop te maken. Na afloop stond hij geen journalisten te woord, omdat hij zich niet lekker voelde. We hebben vandaag niet het resultaat gehaald waar we op hoopten en dat lag aan mij. Zo zei de 41-jarige Hamilton in een persbericht. Op een circuit waar inhalen moeilijk is, moet je iets anders proberen. Ik koos ervoor om op een nieuwe mediumband te starten, lang door te rijden en te proberen met één pitstop de race uit te rijden. Ja, en Hamilton was de enige coureur uit de top 5 die niet op de zachte, maar op de mediumband aan de race begon. Hij startte als derde, maar kwam als zesde over de finish. Ja, de temperatuur daar in Singapore. S'avonds nog 34 graden. En de Rabobank, die maakt ons blij met een dode mus. Want heb je wat geld op je spaarrekening staan, dan krijg je vanaf komende woensdag 0,1% meer op je spaarrekening. Aan de rente. En een Amerikaanse rechter die heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump aan van de tv laten halen. De rechter die stelde het verbod in omdat de reclames, uitgezonden in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn betaald. En ik zag ook een stukje voorbij komen daar in Denemarken. In Denemarken zijn ze aan het testen met robots in de supermarkten. Het bijvullen in de supermarkt gebeurt in Denemarken met een robot. Ze willen daar de werkdruk een beetje gaan verlichten. Ja, ik zeg het je, over een jaartje of 10, dan kom je zo'n Albert Heijn binnen of weet ik wat voor supermarkt. Dan staan daar gewoon robots. Trouwens nog een verzoekplaatje voor strakjes in de top 3. Laat het ons weten via radio BN.

0: Jaren 90 voor Robert Ayres en Show Me Love. Daarvoor nog een keertje Somier met Multicolor. Ja, in de jaren 80 voor Lime met Your Love. Snelheidscontroles door Flitsmeister A79, Heerlen, Maastricht. In beide richtingen moet je even opletten vanaf 8.1. Dan de A73 Sint-Joost bij 5.0. A67 Eindhoven, de grens met België, 18.1. En 279 Beek en Donk, 44.4. Dan de A65 Breda Tilburg bij 19.8 en bij A58 tussen Breda en Tilburg bij 50.3. En de laatste heb ik voor je tussen Goes en Vlissingen, ook op de A58. Dat wordt gecontroleerd bij 166.4.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De A2 tussen Echt en Urmond is deze ochtend om 5 uur weer volledig opengesteld voor het verkeer na een grootschalige weekendoperatie. Rijkswaterstaat blikt tevreden terug. Twee viaducten werden sneller dan verwacht gesloopt, werden nieuwe geluidswanden geplaatst en de funderingen voor twee vleermuispassages bij het Oude Roosteren werden afgerond. Ondanks lichte vertraging door materieelpech op zaterdag bleef de hinder op de weg beheersbaar, doordat veel weggebruikers de oproep opvolgden om thuis te blijven. Bij het cellencomplex aan de Vogelstraat in Den Bosch is gisteravond een opmerkelijk pakketje afgeleverd. Een maaltijdbezorger bracht op verzoek van familie een maaltijd met shawarma, friet en een colaatje voor een gedetineerde. De politie laat weten dat maaltijden van buiten niet zijn toegestaan, doordat de verzorging in het complex op orde is. De bestelling is volgens protocol weggegooid. En een 10-jarige jongen uit de regio heeft gisteren het alarmnummer 112 gebeld vanwege een ruzie met andere kinderen in een speeltuin. Wijkagenten uit Bergijk zijn erop naar de woning in de gemeente Bladel gegaan voor een opvoedkundig gesprek met de moeder. De politie benadrukt dat 112 uitsluitend voor spoedeisende situaties is bedoeld en dat ruzies tussen kinderen door de ouders zelf moeten worden opgelost. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 6 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A58 Tilburg richting Eindhoven. Vanaf Moergestel ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Waar andere deuren sluiten, gaan andere deuren open. Zoiets. Hij staat in de startblokken, onze grote vriend Tim van der Veerde, zometeen. Daarna hoor je Duncan. Roger Schepers vanmiddag tussen 4 en 6. En dan vanavond hou je van ethisch muziek. Vanavond vanaf 7 uur weer het ethisch café met Raoul Marot.

0: Afgelopen zaterdag een grote hoeveelheid vuurwerk in een slaapkamer van een woning in Barneveld gevonden. De politie roept ouders op om met hun kind in gesprek te gaan over de risico's van het vuurwerk. Dus denk eraan. Heb je kinderen, pubers? Check even de slaapkamer. Kan best zo zijn dat je allemaal strijkers op je juist hebt liggen. Ga je achterlaten met een hele mooie top 3, denk ik. We gaan wel heel ver terug in de tijd. Jaren 60 en 70. Ik kreeg toevallig ook een berichtje binnen van Elvira uit Maastricht. Ik wil heel graag een liedje horen van The Beach Boys. Die gaan we draaien op 2. En laat je verrassen met de nummer 3 en de nummer 1. Ik wens je een fijne maandag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
8: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: extra voordeel.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels. Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in een moeras van bureaucratie. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
5: Welkom, een nieuwe week is begonnen met Ruben Hillen. Zo na Huey Lewis en de nieuws.

But I'll be with you. Ruben Hillen op Radio BNT en 20 Seconds. Hey, hoe gaat ie daar? Heb je een lekker weekend achter de rug? Misschien heb je wel meegerend met de marathon van Eindhoven. Nou, dan dikke duim voor jou omhoog. Ik doe het je zeker niet na. Of misschien ben je wel bij de koninklijke troonwezen kijken in Roermond. Terug op de plek waar die in 1904 door Pierre Cuypers, architect en ontwerper, ontworpen is. In het Cuypershuis te zien, het museum, zijn voormalige atelier, daar tot juni volgend jaar. Of misschien heb je juist wel lekker rustig aangedaan dit weekend en je helemaal opgeladen voor een nieuwe werkweek. Nou, als je er nog een beetje in moet komen deze maandagochtend, dan help ik je daar graag mee. Ik ben Tim, aangenaam. En ik heb de beste hits en classics van BNT voor je. Daar krijg je vanzelf energie van. Christina Milian nu. Dit is When You Look At Me.

Madonna, Papa Don't Preach bij BNT. Eén van haar hits uit de jaren 80. En ben je nou helemaal gek op de muziek uit de 80's? Dan zit je vanavond helemaal goed bij BNT. Tussen 7 en 9 hoor je namelijk Raoul met het 80's Café. En dan draait hij voor jou de allerbeste muziek uit de jaren 80. Elke week weer een muzikaal feestje. Vanavond dus tussen 7 en 9 het BNT 80's Café. I let it fall.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: la la la la la. Mascanada, Sergio Mendes samen met de Black Eyed Peas bij BNT. Meezingen met een echte classic van Diana Ross binnen nu en 90 tellen. Eerste Radio BNT Weerupdate, een prima herfstdag in Limburg en Brabant. Wolken, maar ook veel zon. En de temperatuur die loopt vanmiddag op tot maximaal 18 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De A2 tussen Echt en Urmond is deze ochtend om 5 uur weer volledig opengesteld voor het verkeer na een grootschalige weekendoperatie. Rijkswaterstaat blikt tevreden terug. Twee viaducten werden sneller dan verwacht gesloopt, werden nieuwe geluidswanden geplaatst en de funderingen voor twee vleermuispassages bij de Oude Roosteren werden afgerond. Ondanks lichte vertraging door materieelpech op zaterdag bleef de hinder op de weg beheersbaar, doordat veel weggebruikers de oproep opvolgden om thuis te blijven. Bij het cellencomplex aan de Vogelstraat in Den Bosch is gisteravond een opmerkelijk pakketje afgeleverd. Een maaltijdbezorger bracht op verzoek van familie een maaltijd met shawarma, friet en een colaatje voor een gedetineerde. De politie laat weten dat maaltijden van buiten niet zijn toegestaan, doordat de verzorging in het complex op orde is. De bestelling is volgens protocol weggegooid. En een 10-jarige jongen uit de regio heeft gisteren het alarmnummer 112 gebeld vanwege een ruzie met andere kinderen in een speeltuin. Wijkagenten uit Bergijk zijn erop naar de woning in de gemeente Bladel gegaan voor een opvoedkundig gesprek met de moeder. De politie benadrukt dat 112 uitsluitend voor spoedeisende situaties is bedoeld en dat ruzies tussen kinderen door de ouders zelf moeten worden opgelost. En tot zover het regionieuws op Radio.

Somber and My Body Isn't Ready op Radio BNT. Hey, wanneer heeft je partner voor het laatst een goede invloed op je gehad? Misschien was dat wel bij het kopen van nieuwe kleding, of om je te adviseren over je keuze voor een nieuwe baan, of je het wel of niet moest doen. Nou, nummer dat je zo hoort was er zonder de zanger van de vriendin nooit geweest. Welk nummer het is hoor je zo meteen naar Dua Lipa. Die staat voor je klaar en eerst No Doubt. Dit is

BNT met Seal Crazy. En die Seal was begin jaren 90 een nog zoekende artiest. Wat hij precies wilde gaan doen qua muzikaal genre, hij was er nog niet helemaal uit. Had nauwelijks nog gitaarles gehad, totdat zijn vriendin op een gegeven moment tegen hem zei van, hé, je vergooit al je talent hiermee. Nou, ze dwong hem min of meer om gitaar te gaan spelen. Ze kocht voor hem een viersporen cassette recorder en een akoestische gitaar kreeg Seal er ook gratis bij. En hij kon binnen no time een E en een A akkoord spelen, maar dat was dan eigenlijk ook het enige wat hij op dat moment kon. Maar die twee akkoorden die vormden wel de basis van deze hit. Uit de 90's, Seal and Crazy op BNT. En dit is Licky Lee.

0: Day.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram. Voor de allergoedkoopste prijs van €3,99. Aldi.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina Melk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
8: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
0: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De website en apps van Albert Heijn is sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal en Gal. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in een moeras van bureaucratie. Dat schrijft Erkens aan de Tweede Kamer. De regels schieten soms een doel voorbij. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Een Amerikaanse rechter heeft besloten de reclamespotjes van Donald Trump van de buis te halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes die zijn uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna €17 miljoen aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes waarin Trump centraal staat. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Tim van der Weerden.
11: Met zo de vrouw die een genie is met kleuren. Je hoort daarna Alessia.

I knew it, I knew you. Taylor Swift op Radio BNT. Die Taylor Swift heeft een grote liefde voor kleuren. Ze verwerkt namelijk melodieën en emoties niet alleen als geluid, maar ze koppelt daar ook meteen een kleur aan. Tijdens het schrijven van haar nummers geeft ze elke akkoord of sfeer die daarbij hoort dan ook een andere kleur. Zo staat rood voor rauwe emotie, goud staat voor nostalgie en blauw is dan eenzaamheid. Dus als ze in de studio zit om nieuwe nummers op te nemen, heeft ze de kleurpotloden ook altijd bij de hand om haar zangnotities kleurfrequenties te arceren. Bijzonder, hè? Het inzingen heeft ze dan meteen de juiste emotionele klankkleur te pakken. Je hoorde er op Radio BNT, waar de beste hits en classics 24/7 voor je klaarstaan. Dit is Michael Jackson.

5 BNT met Animals. Ja, die Animals die kunnen je soms kippenvel bezorgen. Hè. Ik was laatst op vakantie naar IJsland. Hadden we ook een walvistour als excursie bij geboekt. Dus met een boot gingen we vanuit de haven van Reykjavik zo de zee op. Nul garantie natuurlijk dat je die walvissen überhaupt gaat zien. Maar na een kwartiertje wachten werden we beloond. We zagen er meteen 3 naast elkaar zwemmen. Oh, prachtig om te zien hoe ze dan aan de oppervlakte van de zee zwemmen en dan naar beneden duiken. En dan zie je die grote vin ook tevoorschijn komen. Heel bijzonder. Als je ooit de mogelijkheid hebt om walvissen te gaan zien, ga dat zeker doen. Ik had tranen in mijn ogen staan. Zo bijzonder. Radio BNT, je maandagochtend. Welkom op een nieuwe werkweek. Toto nu, dit is Pamela.

0: Black en Leo Sayer en Thunder in My Heart Again bij BNT. Een beetje beweging, lekker springen met Van Halen binnen nu en anderhalve minuut. Eerste Radio BNT weerupdate. Een prima herfstdag in Limburg en Brabant. Wolken, maar ook veel zon. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot maximaal 18 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De A2 tussen Echt en Urmond is deze ochtend om 5 uur weer volledig opengesteld voor het verkeer na een grootschalige weekendoperatie. Rijkswaterstaat blikt tevreden terug. Twee viaducten werden sneller dan verwacht gesloopt, werden nieuwe geluidswanden geplaatst en de funderingen voor twee vleermuispassages bij het Oud-Roosteren werden afgerond. Ondanks lichte vertraging door materieelpech op zaterdag bleef de hinder op de weg beheersbaar, doordat veel weggebruikers de oproep opvolgden om thuis te blijven. Bij het cellencomplex aan de Vogelstraat in Den Bosch is gisteravond een opmerkelijk pakketje afgeleverd. Een maaltijdbezorger bracht op verzoek van familie een maaltijd met shawarma, friet en een colaatje voor een gedetineerde. De politie laat weten dat maaltijden van buiten niet zijn toegestaan, doordat de verzorging in het complex op orde is. De bestelling is volgens protocol weggegooid. En een 10-jarige jongen uit de regio heeft gisteren het alarmnummer 112 gebeld vanwege een ruzie met andere kinderen in een speeltuin. Wijkagenten uit Bergijk zijn daarop naar de woning in de gemeente Bladel gegaan voor een opvoedkundig gesprek met de moeder. De politie benadrukt dat 112 uitsluitend voor spoedeisende situaties is bedoeld en dat ruzies tussen kinderen door de ouders zelf moeten worden opgelost. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Mr. Know-it-all, dat zong hij. Teddy Swims op Radio BNT. In maart dan komt hij weer naar Nederland. 3 avonden staat hij dan in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ik heb goed nieuws als je een beetje fan bent van Teddy Swims. Je kunt er namelijk nog bij zijn. Er zijn nog staanplaatsen beschikbaar. Maar als je binnenkort jarig bent, moet je misschien wel even om een bijdrage gaan vragen. Ja, kaartjes voor Teddy Swims, die staanplaatsen in de Ziggo Dome. Hou je vast, €245. Dat is toch niet normaal meer, hè? Hey, Lok en de Spin Doctor staan voor je klaar naar Anesthesia. Ah.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld. Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
3: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep en zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
2: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt cluster 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon-, wind- of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook verzorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld. Na een IT-incident lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storingen naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal en Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. De metalen constructie stortte gedeeltelijk in. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs en nog steeds in gebruik. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen worden verplicht te vernieuwen. Omdat vergunningen voor onbepaalde tijd gelden, kunnen dierentuinen modernisering jarenlang uitstellen. Tegelijkertijd belemmert gedetailleerde administratie vernieuwing, zoals regels over zandkorrelgrootte in aquaria of diameter van vogelzitstokken. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Tim van der Weerden.

Cat's Eye Animal op Radio BNT. Welkom op je maandagmiddag. Misschien nog wel aan het nagenieten van je weekend. Ben ik ook nog half aan het doen, hoor. Ik was afgelopen vrijdag in Amsterdam. Agda en de Munnik stonden daar voor een van hun shows in de Ziggo Dome. 3 avonden op rij. Het was waanzinnig. Het lijkt eigenlijk wel alsof ze na al die jaren live nog elke keer beter klinken dan de keer ervoor. Nou, als je ook bij een van de 3 shows in de Ziggo Dome was afgelopen weekend, waan jezelf dan zo weer heel even in de zaal daar. Agda en de Munnik komen er namelijk aan. Gabriel Rios op Radio BNT. Dit is Broad Daylight.

Yourself. Ja, daar begint het meestal bij, hè? Love Yourself, Justin Bieber. En ik ben gek op jou, want je luistert naar Radio BNT. Fijn dat je erbij bent deze maandagmiddag. Smakelijk als je op dit moment aan je lunch zit. Misschien wel thuis je boterhammen gesmeerd, omdat je lekker aan het thuiswerken bent. Lekker rustig aan de week beginnen. Of onderweg naar de bedrijfskantine. Ik heb een muzikale versnapering voor je. Ingrid en Bastille zometeen naar Simply Red. BNT met Money's Too Tight to Make.

0: Tu et Fautu uit de Zero's. Ingrid bij BNT. Sommige artiesten die krijgen het iets te hoog in hun bol als ze bekend zijn, maar anderen die blijven juist heel gewoon. Wie ondanks zijn doorbraak zijn nummers op zijn slaapkamer bij zijn ouders bleef maken, hoor je zo. De eerste Radio BNT Weerupdate. Prima herfstdag in Limburg en Brabant vandaag. Wolken, maar ook veel zon. En de temperatuur die loopt op tot maximaal 18 graden vanmiddag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft zaterdagochtend aan de Hulstraat in Waalwijk twee mannen van 97 en 32 aangehouden. Het duo werd gecontroleerd met inbrekersgereedschap op zak en in de nabijheid van twee vermoedelijk gestolen fatbikes. Op het bureau bleek een van de verdachten bovendien een enorme sleutelbos met tientallen fietssleutels van diverse merken in zijn broekzak te hebben. Een van de fatbikes is inmiddels teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar in Den Bosch. De recherche onderzoekt de zaak verder. Waterschap Limburg heeft afgelopen zomer enkele tonnen moeten uitgeven aan noodmaatregelen tegen de aanhoudende droogte. Zoals tijdelijke waterpompen, dijkinspecties, herstelwerkzaamheden en het opruimen van dode vissen. Uit een landelijke rondgang blijkt dat waterschappen in totaal miljoenen euro's extra kosten hebben gemaakt om de waterstanden op peil te houden en dijken te beschermen. Omdat de droogte nog niet voorbij is, geldt in delen van Limburg nog altijd een uniek langdurig onttrekkingsverbod. En op de Hendrik Gerard Dirkstraat in Roosendaal zijn deze ochtend twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Een van de betrokkenen raakt hierbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is dringend op zoek naar de andere fietser, een vrouw van circa 60 tot 70 jaar, met grijs haar en een lange donkerblauwe jas, die na de aanrijding geen gegevens heeft achtergelaten. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: BNT, Jonas Blue en Melvin, Edge of Desire. Ja, inmiddels komt Jonas Blue in de dikste studio's, maar dat was eerst wel anders. Toen Jonas Blue namelijk was doorgebroken, stond voor hem één ding voorop. Ik zal en ik moet mijn nummers op blijven nemen op mijn slaapkamer in het huis van mijn ouders. Hij plakte akoestische panelen met dubbelzijdige tape tegen het behang aan en gaan. Dat was zijn motto toen. Ja, dat is toch mooi, hè? Lekker gewoon gebleven.
1: Tijd om het gas er even flink op te zetten. De

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
7: En, heb je de klus?
8: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
7: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
8: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt klasse 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld. Na een IT-incident lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs die nog steeds in gebruik is. In het derde kwartaal van dit jaar verkocht Volkswagen 14% minder voertuigen, in totaal 1,9 miljoen auto's. Over het hele jaar daalde de verkoop van alle merken, waaronder Audi en Porsche, met 9%. Audi noteerde een daling van 20%. Volkswagen kondigt een reorganisatie aan waarbij 100.000 banen verdwijnen. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
12: Ja, goedemiddag. Present met zometeen een van de langste zangers in Nederland. Wie dat is, hoor je na. De Scissor Sisters.
13: Radio BNT, waar muziek je
12: And I don't feel like dancing.

0: Een van de langste zangers uit Nederland. Hij is bijna 2 meter, hè? Yves Berendsen, misschien is het tijd. Sister, sister, sorry ook. En I don't feel like dancing. Nou, daar kan ik me vandaag wel bij aansluiten. I don't feel like dancing.
1: Duncan Frisch.
0: Not at all. Ik kan ook helemaal niet dansen. Normaal gesproken al niet, maar even voor je beeldvorming. Ik zit in de studio van BNT. Normaal wil ik nog wel eens staan. Hè, lekker actief. Maar vandaag kan ik echt alleen nog maar zitten en weinig bewegen. Ik heb gisteren iets gedaan waar ik zeker geen spijt van heb, maar waar ik de komende dagen best wel last van ga hebben. Ik heb voor het eerst ooit een marathon gerend. In Eindhoven is het gebeurd. De ASML Marathon in Eindhoven. 42 kilometer heb ik gerend. Ja, er waren meerdere afstanden. Halve marathon, kwartmarathon, 1 groot feest in Eindhoven. En ja, al die mensen langs de kant hebben me er doorheen gesleept om mijn eerste marathon ooit af te ronden. In iets meer dan 4 uur is het me gelukt. 4 uur en 2 minuten. En vandaag pluk ik daar de spreekwoordelijke vruchten van in de vorm dat ik echt overal spierpijn heb. Dus ik kan niet zo heel veel bewegen. Gelukkig kan ik wel gewoon praten. Radio BNT. En dan kan ik ook lekker radio voor je maken met de beste hits en classics. Goedemiddag, Duncan hier met zometeen Adam Lambert en Tina Turner. Hoor je nu? Radio BNT.
2: Let me say the same.

Het gevoel van de 90s. Culture Beat, Mr. Veen op Radio BNT. Goedemiddag. Het laatste nieuws uit Limburg en Brabant hoor je natuurlijk ook hier. Zo is er vannacht een beetje onstuimig geweest in Sint-Willebrod, langs de A58. In de bosjes daar is een automobilist gecrashed na een achtervolging door de politie. Twee inzittenden zijn daarbij gewond geraakt. Die zijn onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of er meer weggebruikers betrokken waren bij het ongeval. De afslag Sint-Willebrod ging wel tijdelijk dicht. Meer daarover hoor je natuurlijk hier ook op Radio BNT. Het laatste nieuws uit de regio en de beste hits en classics voor heel Limburg en Brabant. Met Dente Thomas en Press, zometeen Miss California. En Coldplay meldt zich met Lil Sims. Dit is We Pray.

0: Dance Thomas, Press in Miss California, BNT, zometeen met een vrouw die echt heel veel instrumenten kan bespelen. Ze is ook nog zwanger en we zagen op een video van de band dat ze ook nog eens het haar van de bandleden fantastisch in vorm kan krijgen. Wie dat is, dat vertel ik je zometeen. Eerst even kijken op deze maandagmiddag naar het weer. Wat gaat het ons brengen? Ja, de herfst is wel begonnen, hè? Al wordt het vandaag nog een beetje zonnig. Enkele stapelwolken en in de loop van de middag zijn de temperaturen tot 17 graden. Weinig wind. En dan naar morgen kijken. Dan is het overwegend bewolkt. Wat lichte regen of motregen, lange droge periode ook mogelijk. En dan wordt het nog iets warmer. 18 à 19 graden dan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft zaterdagochtend aan de Hulstraat in Waalwijk twee mannen van 37 en 32 aangehouden. Het duo werd gecontroleerd met inbrekersgereedschap op zak en in de nabijheid van twee vermoedelijk gestolen fatbikes. Op het bureau bleek een van de verdachten bovendien een enorme sleutelbos met tientallen fietssleutels van diverse merken in zijn broekzak te hebben. Een van de fatbikes is inmiddels teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar in Den Bosch. De recherche onderzoekt de zaak verder. Waterschap Limburg heeft afgelopen zomer enkele tonnen moeten uitgeven aan noodmaatregelen tegen de aanhoudende droogte. Zoals tijdelijke waterpompen, dijkinspecties, herstelwerkzaamheden en het opruimen van dode vissen. Uit een landelijke rondgang blijkt dat waterschappen in totaal miljoenen euro's extra kosten hebben gemaakt om de waterstanden op peil te houden en dijken te beschermen. Omdat de droogte nog niet voorbij is, geldt in delen van Limburg nog altijd een uniek langdurig onttrekkingsverbod. En op de Hendrik Gerard Dirkstraat in Roosendaal zijn deze ochtend twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Een van de betrokkenen raakte hierbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is dringend op zoek naar de andere fietser, een vrouw van circa 60 tot 70 jaar met grijs haar en een lange donkerblauwe jas, die na de aanrijding geen gegevens heeft achtergelaten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

heeft lang geduurd, maar nu zingt ze eindelijk mee op meer platen van Son Milieu. Dark Before the Dawn was de eerste waarop Maud echt goed te horen was. Ja, normaal is zij vooral van de viool en van heel veel andere instrumenten binnen Son Milieu. Maar nu zingt ze dus ook mee. Is ze ook nog zwanger en doet ze ook nog eens de haren van de leden van de band. Zoveel te zien op de Instagram van Son Milieu. Feels Part 2. Ja, ze gaat niet mee op Europese tour. Dus hoe dan de haren van de boys eruit gaat zien, dat weten we nog niet. Want dat zal dan wel minder in vorm zitten als Maud daar niet bij is. Son Milieu, Hordio, BNT, Mai Tai daarvoor en Female Intuition. Hey, fijne maandag gewenst. Dit zijn de hits en classics van BNT. Medusa zometeen en Puzzle Me is van Ilse de Lange.

0: Ken je die dikke vette zomerhit nog van 3 jaar geleden? Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na. Die ga ik zo meteen voor je draaien.
1: De vertaalvraag.
0: Eerst een nieuwe vertaalvraag op Radio BNT. Ik zoek titel en artiest bij een track die ik naar het Nederlands heb vertaald. Het origineel is Engels. Denk je dan te weten welke track het is? Ik draai hem zo meteen na 2 uur en raden mag via radiobnt.nl. Dit is de vertaling. Elke keer dat je mijn hart breekt, voel ik het gevoel beginnen. Het gevoel dat me vertelt dat het voorbij is tussen ons. Elke keer dat je mijn hart breekt. Enig idee over welke track dit gaat? Je mag een poging wagen via radiobnt.nl. Is leuk, want dan doe je mee voor de eer. En het is toch lekker als je iets goed hebt geraden op deze maandagmiddag, toch? Denk je te weten? Let me know, radiobnt.nl. Krijg je zo meteen ook direct My Friend. En dit is dus die zomerrit van 3 jaar geleden. Hey, zomerse beats van Peggy Goo. It goes like na na na. BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. En dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag in Luxemburg Europa opgeroepen daadkrachtig op te treden en de vrede te herstellen. Hij verwees daarbij naar recente ontwikkelingen, waaronder de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland afgelopen vrijdag, en uitspraken van president Trump dat Oekraïne schuldig is aan de oorlog. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: De vertaalvraag.
12: Daar zaten we in, dit was de opgave. Elke keer dat je mijn hart breekt, voel ik het gevoel beginnen. Het gevoel dat me vertelt dat het voorbij is tussen ons. Elke keer dat je mijn hart breekt. Frank, dankjewel voor jouw appje.
9: Duncan Fresh.
12: Want dat was inderdaad het goede antwoord in de vertaalvraag. Ik zocht Nick Kamen. Each time you break my heart.

Het is de nieuwste van Direct. Van de vette plaat. My Friend op BNT. En daarvoor het goede antwoord in de vertaalvraag. Radio BNT. Nick Kamen, Each Time You Break My Heart. Het was eigenlijk een track voor Madonna. Ook geschreven door Madonna zelf. Zij hield het achter eigenlijk. Ze nam het niet op voor True Blue. Nee, ze liet het liggen en kwam toen de bloedmooie Nick Kamen tegen in de studio. En dacht, hey, laat ik het daar een keer mee proberen. Ja, muziek maken dan, hè, ja. En zo geschieden is ze ook te horen op het achtergrondkoortje. Luister de volgende keer maar eens goed. Hey, dit is

Als je het hebt over de beste hits uit de jaren 80, dan hoor je ze zeker hier op Radio BNT. En zeker op je maandag, want straks is het weer zover vanavond. Als je radio lekker aanstaat, hoor je vanzelf om 7 uur Raoul met het Ethisch Café. Het is een van de weinige cafés in Nederland dat gewoon op maandagavond open is. Tussen 7 en 9 vanavond Raoul, de uitbater ervan en de beste uit de jaren 80. Alleen maar de beste ethisch muziek vanavond voor je vanaf 7 uur. Met misschien wel iets van de Fine Young Cannibals. Jordan C. Drives Me Crazy. Lucas en Steve kwamen voorbij in Heart First. De mannen uit Maastricht, die ook gewoon weer te vinden zijn in de DJ Mag 100. De top 100 van beste DJ's ter wereld. Daar zijn we trots op. Want wij zijn er voor heel Limburg en Brabant. Dit is Radio BNT. Goedemiddag, Duncan hier met Top Loader, Dancing in the Moonlight zometeen. En hey, de Sexo Beat.

0: Dan begint nog steeds wel te verzuren. Ik ben ook echt in anderhalf uur dat ik nu dit programma doe, ben ik niet heel veel verplaatst qua bewegen. Want het, ja, het is toch echt die spierpijn zo. Na de marathon van Eindhoven gisteren. Ik heb hem overleefd. Met heel veel andere mensen. Duizenden mensen deden mee, hè. Dat was wel leuk om te zien. Er was zelfs één man die heeft de hele marathon, ja, dan mag ik helemaal niet klagen, op blote voeten gedaan. Koek, koek. Het is al moeilijk genoeg met schoenen, kan ik je vertellen. Hey, dit is BNT. Goedemiddag. Het is 2:30 geweest. Even kijken naar het weer. Het wordt vandaag in Limburg en Brabant zonnig met enkele stapelwolken, zo'n 17 graden maximaal. Morgen overdag overwegend bewolkt. Lichte regen of motregen kan mogelijk zijn, maar ook lange droge periode. En morgen is het zo'n 18 à 19 graden. Ed Sheeran, Martin Garrix op één plaats zometeen. En ook David Bowie, Let's Dance, ga je zo horen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft zaterdagochtend aan de Hulstraat in Waalwijk twee mannen van 97 en 32 aangehouden. Het duo werd gecontroleerd met inbrekersgereedschap op zak en in de nabijheid van twee vermoedelijk gestolen fatbikes. Op het bureau bleek een van de verdachten bovendien een enorme sleutelbos met tientallen fietssleutels van diverse merken in zijn broekzak te hebben. Een van de fatbikes is inmiddels teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar in Den Bosch. De recherche onderzoekt de zaak verder. Waterschap Limburg heeft afgelopen zomer enkele tonnen moeten uitgeven aan noodmaatregelen tegen de aanhoudende droogte. Zoals tijdelijke waterpompen, dijkinspecties, herstelwerkzaamheden en het opruimen van dode vissen. Uit een landelijke rondgang blijkt dat waterschappen in totaal miljoenen euro's extra kosten hebben gemaakt om de waterstanden op peil te houden en dijken te beschermen. Omdat de droogte nog niet voorbij is, geldt in delen van Limburg nog altijd een uniek langdurig onttrekkingsverbod. En op de Hendrik Gerard Dirkstraat in Roosendaal zijn deze ochtend twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Een van de betrokkenen raakte hierbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is dringend op zoek naar de andere fietser, een vrouw van circa 60 tot 70 jaar met grijs haar en een lange donkerblauwe jas, die na de aanrijding geen gegevens heeft achtergelaten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Pink, Get the Party Started, One Republic, Holly en David Bowie, Let's Dance op BNT. Het is je maandag na je zondag. En zondag is echt zo'n dag om lekker eten te bestellen. Hè. Het is de meest drukke dag bij alle maaltijdbezorgingsdiensten. En dat was gisteren niet anders. Sterker nog, in Den Bosch werd er nog een extra tutje aan shawarma besteld. Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Let op, misschien heb je het wel gehoord al vandaag hier op BNT. Maar agenten in Den Bosch die kregen gisteravond namelijk een heel bijzonder pakketje afgeleverd bij het cellencomplex aan de Vogelstraat. Dat was namelijk een maaltijdbezorger. Die bracht een bestelling voor een gedetineerde. Die was besteld door de familie van de gevangene. De politie heeft op Facebook geplaatst dit bijzondere voorval. We vonden de bestelling er erg lekker uitzien, maar we kunnen deze niet bezorgen. Er zat echt in het tasje gewoon een complete maaltijd met shawarma, friet, salade, colaatje. Zo laat die agenten weten. Helaas mocht de agent er niet zelf van genieten. Ze gooiden het volgens protocol weg, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat gedetineerden gewoon eten laten komen bij het cellencomplex in Den Bosch. Hey, meer nieuws uit de regio hoor je natuurlijk hier. Dit is BNT en Walk Like an Egyptian. Een beetje zoals ik vandaag. Bengals zometeen naar Ed Sheeran.

0: Ken je Duitse nog, de Bengals, Walk Like an Egyptian? Op Radio BNT, daarvoor Ed Sheeran, Martin Garrix en Repeat It. Het is maandag en op deze maandag gaan we het ook gewoon weer doen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ja, ik heb je hulp wel nodig zometeen. De grote kans is voor jou om je favoriete plaat op de radio te krijgen. Want waar heb je zin in? Wat kan ik zometeen voor je draaien in de Radio BNT Takeover? Je hebt het zo meteen voor het zeggen en mag het me laten weten via radiobnt.nl. Dat is het adres, kun je een appje sturen deze kant op. En dan ga ik zo meteen jouw favoriete platen op de radio draaien. Dus let me know voor de takeover wat je zou willen horen via radiobnt.nl. Hoor je zo meteen al Amy White?

0: Day.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
0: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918 zwangerschapsafbrekingen. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij zwakke tot matige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Duncan Fresh.
14: Hey, dat is een leuk verzoek dat binnenkomt van Dion voor de Takeover. Namelijk Dead or Alive. Die ga ik zo meteen draaien naar Amy Winehouse.
0: Radio BNT, waar muziek je raakt.
14: Dit is Valerie.

0: De dus van Taylor Swift, Patient Zero, is ook nieuw op Radio BNT. En Amy Winehouse, die kennen je toch al. Mark Ronson daarbij en Valerie op Radio BNT. Ik hoop niet dat dat een van de verzoeken was die jij al had doorgestuurd naar de WhatsApp van Radio BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want dan zijn ze bij deze, ja, eigenlijk ook goed nieuws, al gedraaid. Maar ja, waar heb je dan zin in, afgezien van Taylor Swift en Amy Winehouse? Heb je een plaat die al de hele dag in je hoofd zit? Of heb je een nieuwe plaat ontdekt? Wil je iets Nederlandstaligs horen? Iets, ja, iets heel anders, een après-ski-nummer, nu de wintersport weer langzaam in zicht is. Hey, alles mag, hè, in de Radio BNT Takeover. Waar heb je zin in? Laat maar weten via radiobnt.nl. Dan ga ik het voor je regelen en draaien. Hij zat net op de rotonde in Valkenburg en nam per ongeluk 3 keer een afslag verkeerd. Groetjes van Dion. Dan snap ik ook waarom je You Spin Me Round aanvraagt van Dead or Alive in de Takeover.
1: Dit

zin in? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de BNT Takeover.

Over. Jij vraagt alle platen aan en ik draai ze voor je met het verzoek van Fleur van Rolf Sanchez. Mas, mas, mas. En Dead or Alive hoorde je ook. You Spin Me Round. Dat was alweer het verzoek van Dion op deze maandag. Hey, het is midden in de takeover. Jouw kans op je favoriete verzoek op Radio BNT. Waar heb je zin in? Laat me weten via de site radiobnt.nl. Voor de collega's in Heerlen vraagt Ivanka telefoon aan van Lady Gaga en Beyoncé. Die ga ik zo meteen draaien. Eerst Shannon's I Love Your Smile. Het verzoek van Kars in de take.

Stuur jouw verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. En hoor het nu tijdens de Radio BNT TV.

use my telephone. Radio BNT en Beyoncé met Lady Gaga. Telefoon was het verzoek van Ivanka voor de collega's in Heerlen. Ik neem aan dat dat dan een klantenservice is met heel veel telefoons. Telefoon hoorde je op Radio BNT. Waar zit je in? Nou, je zit midden in de takeover en jij vraagt aan wat ik moet draaien. Zo simpel is het elke werkdag rond 3:10 met het verzoek van Toon. Goedemiddag Toon. Ik ben in Stijn een oude eiken tafel aan het schuren die al 3 generaties meegaat. Nou, hartstikke veel succes natuurlijk daarmee. Dat is zwaar werk. Dan kan ik je favoriete verzoek wel even draaien voor je. Eric Clapton.

Eric Clapton, Forever Man op Radio BNT. In de takeover voor deze maandagmiddag. Waar heb je nog zin in? Je mag het laten weten via radiobnt.nl. Maar dan schuif ik het wel door naar morgen. Want ik heb nog maar plek voor eentje. En die is voor Cas. Hij is de werkplaats aan het schoonmaken om zo meteen naar huis te gaan. Met zijn favoriete verzoek. Tiësto, Eva Max en The Motto.

0: Cas, hij gaat zo meteen naar huis en is momenteel de werkplaats aan het schoonmaken. Lekker bezig, Cas, met jouw favoriete verzoek. Tiësto en Eva Max en de Maddo op Radio BNT. Dit was hem, de Takeover voor vandaag. Morgen weer een nieuwe ronde en jouw kans op je favoriete verzoek op Radio BNT. Wat is nou populairder? All Summer Long of het origineel? Het origineel hoor je zo meteen. Van wie was dat ook alweer? Nou, dat hoor je dan zo meteen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer. Dat is best wel prima te doen vandaag, hè? Best zonnig, enkele stapelwolken en 17 graden in de regio. Morgen overdag is het overwegend bewolkt in Brabant en Limburg. Zijn er ook een periode met lichte regen of motregen? En lange droge periode, dan is het iets warmer. 18 à 19 graden morgen nog.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft zaterdagochtend aan de Hulstraat in Waalwijk twee mannen van 97 en 32 aangehouden. Het duo werd gecontroleerd met inbrekersgereedschap op zak en in de nabijheid van twee vermoedelijk gestolen fatbikes. Op het bureau bleek een van de verdachten bovendien een enorme sleutelbos met tientallen fietssleutels van diverse merken in zijn broekzak te hebben. Een van de fatbikes is inmiddels teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar in Den Bosch. De recherche onderzoekt de zaak verder. Waterschap Limburg heeft afgelopen zomer enkele tonnen moeten uitgeven aan noodmaatregelen tegen de aanhoudende droogte. Zoals tijdelijke waterpompen, dijkinspecties, herstelwerkzaamheden en het opruimen van dode vissen. Uit een landelijke rondgang blijkt dat waterschappen in totaal miljoenen euro's extra kosten hebben gemaakt om de waterstanden op peil te houden en dijken te beschermen. Omdat de droogte nog niet voorbij is, geldt in delen van Limburg nog altijd een uniek langdurig onttrekkingsverbod. En op de Hendrik Gerard Dirkstraat in Roosendaal zijn deze ochtend twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Een van de betrokkenen raakte hierbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is dringend op zoek naar de andere fietser, een vrouw van circa 60 tot 70 jaar met grijs haar en een lange donkerblauwe jas, die na de aanrijding geen gegevens heeft achtergelaten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: duidelijk wat groter is. Texas is namelijk bijna zo'n 700.000 vierkante kilometer en Alabama maar zo'n 131. Texas is ongeveer 5 keer zo groot als Alabama. Al is de hit van Lynyrd Skynyrd misschien net wat groter dan Ella Langley's Choosing Texas. Wat een classic, hè? Je hoorde beide staten op Radio BNT en Christina Aguilera zat daarvoor nog Nobody Wants to be Lonely. En zo is het maar net. Alleen ben je nooit bij Radio BNT, zeker niet zometeen met de middagshow. Roger is onderweg, eerst nog Adamski en Seal Killer zometeen. En Douwe Bob meldt zich, dit is This World. Radio BNT.
1: All right.

Het mooie spreekwoord wat we in Nederland eigenlijk helemaal niet kennen. Water under the bridge. Oude koeien uit de sloot halen doe je niet. Want alles wat wij hadden en wat we hebben gehad in het verleden, dat is water under the bridge. Dat ligt achter ons. Vizier op de toekomst met Adele en Water Under the Bridge. Hey, vizier op de nabije toekomst. Zometeen na vieren de o zo lekkere BNT-middagshow. Roger rijdt zometeen met je naar huis.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Chocomel. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
6: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
9: Balen zeg. Koffie?
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Deze week in de bonus. AH pancakes en poffertjes 24 stuks, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields beefburgers 2 stuks per pak, 2,49. En AH borrel.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bezorgdienst Picnic verwacht morgen duizenden extra bestellingen nadat Albert Heijn vandaag werd getroffen door een cyberstoring waardoor online bestellen niet mogelijk is. Picnic schaalt daarom de bezorgcapaciteit op. Moederbedrijf Ahold Delhaize haalde uit voorzorg systemen offline. Ook de Belgische supermarkt Delhaize ondervindt hinder van het incident. Vakbonden FNV en CNV maken zich zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. Vakbondbestuurders Van der Kraats en Foppe willen ook afspraken maken over een sociaal plan. Op de veiligheidstop in Warschau verklaarde NAVO-opperbevelhebber-generaal Grinkiewicz dat de alliantie vijandelijke aanvallen zal tegenhouden en het operationeel gevechtssysteem zal uitschakelen. Hij benadrukte dat een conflict niet onvermijdelijk is en dat de NAVO uitsluitend een defensieve organisatie is, bedoeld om 1 miljard NAVO-inwoners te beschermen. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Altijd zijn daar nog maar 2 rijstroken open. De politie doet onderzoek naar de toedracht. En daarom kan je maar beter omrijden via Zevenbergen, de Haringvlietbrug richting Rotterdam. Pak je de A17, verder over de A59 en over de Haringvlietbrug, die ligt in de A29. Op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij Oud-Beijerland wel een kwartier vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Moldau weer 6 kilometer file vanaf Hapstik 20 minuten oponthoud. En 40 minuten vertraging op de N217 Dordrecht-Spijkenisse voor de aansluiting met de A29, 9 kilometer file. Heeft natuurlijk weer te maken met het ongeluk op de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Roger Schepers.

0: over vier. Get down on it. Cool in the gang uit 1981, vrienden. 12 oktober 2026. Het is maandag. Het begin van de nieuwe week. De week voor de herfstvakantie in het zuiden van het land. Maar wel het begin van de herfstvakantie in de rest van Nederland. Dus dat is ook weer een beetje gesplitst. Hè? Het is tijd voor de middagshow via Radio BNT in Limburg en Brabant via DAB+. En online via radiobnt.nl. Je kunt ons bereiken uiteraard voor alles wat je kwijt wil. Volgen via de socials. Instagram, Facebook en radiobnt.nl. We hebben de maximaal genieten lekker lang luisterdilemma. We hebben het over de podcast, En hey, hallo daar, hoe was je weekend? Was het lekker? Ja, als je er iets over wilt delen, dan kom maar door. Hè. Dan kunnen we dat even wereldkundig maken. Want wij zijn wat dat betreft net een stelletje oude wijven. Niet alles hoor, maar wat wij doorkrijgen, delen we met onze luistervrienden en vriendinnen. Dus als je denkt, nou, iets wat niet gedeeld mag worden, wil ik voor mezelf houden. Doe dat dan, deel het dan vooral ook niet. Nee hoor, valt allemaal reuze mee. Het is gewoon een leuk medium. En we zijn een interactieve radiozender, dus we doen het met elkaar allemaal. Dus als je op- of aanmerkingen hebt, dan horen we dat uiteraard ook graag van je. Maandag, ik zei het al, het begin van een nieuwe week. Een zonnige week, 18 graden is het op dit moment. En lekker droog in het zuiden van het land. Zonnetje schijnt. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En ja, volgens mij hebben we een knap aardige week. Ik hoop eigenlijk voor het zuiden dat volgende week dan ook nog even netjes is. He, dan kunnen we die herfstvakantie ook nog even leuk qua weer doorkomen. Dat zou in ieder geval wel fijn zijn. Nou goed, we houden je op de hoogte. We proberen je bij te praten. Dus in ieder geval die radio lekker keihard aan laten staan.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: En wees veilig in het verkeer.
2: Hey, I'm Lars Smith.
3: Hey guys, it's Nylhorn here.
1: Dit is Radio BNT.

WhatsApp 043-200-3123. Dit is Radio BNT. De beste hits en classics.

0: Coldplay, hoorde je, het is een classic. En wat voor een classic? Heel lekker liedje in ieder geval. Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan, hoorde je daarvoor. En dat is die ene van One Direction, weet je wel. Ja, het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. Daar komen we eigenlijk steeds gewoon, zonder dat we überhaupt maar een dilemma voorschotelen, verzoekjes binnen voor leuke lange platen. Dus ik ga er dadelijk gewoon eventjes eentje kiezen. En dan komt dat vanzelf goed. Ik denk dat we dat gewoon op deze maandag even moeten doen. Het is de middagshow op BNT. En ik krijg hier wel wat leuke weekendbelevenissen binnen van José. Ze zegt, ik heb de hele race gezien qua Formule 1. Was fantastisch. Goeie race. Mooi om dat weer mee te maken. Ja, leuk. Eens even kijken. Wat krijg ik hier? Laura stuurt een appje. Ik heb zaterdagavond gekeken naar de finale van Make Up Your Mind. Was wat mij betreft absoluut genieten. Leuk om Bedien Stenberg weer eens te zien op tv. Ja, inderdaad. Daar kan ik me wel iets weer voorstellen. Voor de rest heb ik vooral veel gewandeld en gevoetbald. Nou, kijk, dat is leuk als je dat doorkrijgt. Wil jij je weekendbelevenissen delen met ons? Dan kan dat via radio. Op bnt.nl en dan krijg je de mogelijkheid om een appje te sturen. Doe dat dan ook, dat vinden we allemaal leuk. Vinden jaren 80, die kennen we, dat decennium. Vanavond weer meer jaren 80 op de radio. Op de maandag tussen 7 en 9. Het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio is het Radio BNT Ethisch Café. En Raoul Moreau die presenteert dat. Gaat hij vanavond ook weer doen tussen 7 en 9 uur. Daarin onder andere de stamgasten aan tafel. En dat betekent dat jij weer kunt gaan raden aan de hand van hints over wie het gaat. En hij gaat terugblikken uit een oude top 40. Muziek uit de oude doos. Mooi decennium, de jaren 80. Hij gaat een top 40 belichten. Daar gaat hij het met je over nieuwe binnenkomers hebben. Hij gaat je over de top 10 bijpraten. En wat er op dat moment op nummer 1 stond. Dus zeer zeker de moeite waard om te luisteren vanavond om 7 uur weer.
1: Roger

Waiting for Love van Avicii op Radio BNT met daarvoor Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. Met in de gelederen natuurlijk niemand minder dan Paul Carrack. Die weer gaat optreden. Staat bijvoorbeeld op 28 oktober in het PLT in Heerlen op te treden. Wat een strot heeft die man. Ik heb hem mogen interviewen een paar keer. Wat een leuke vent is dat. Heerlijk. Ja, maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. Ik zei het al, het vervalt vandaag een beetje. Ik ga zo dadelijk een liedje draaien dat meerdere malen is aangevraagd via radiobnt.nl. Maar dan in de volle lengte, de volle lange uitvoering. Gaat het 12-inch versie worden, dat kan ik je in ieder geval vast meegeven. En die plaat hoor je zo dadelijk na het nieuws van 4:30. Nadat Robert Vriezer heeft daar gepraat over de actuele verkeerssituatie op de weg. In het zuiden van het land is het extra druk. En waar heeft dat dan mee te maken, vraag je je af, hè? Want ja, die herfstvakantie die is eigenlijk stiekempjes pas volgende week. Dus daar kan het eigenlijk niet verband mee houden. Ja, wat zou de reden zijn? Ik heb geen idee. Nou, misschien is het gewoon lekker weer dat heel veel mensen erop uitgaan. Werkverkeer natuurlijk. Iedereen die terugkomt van zijn werk en misschien ook nog wel naar werk moet. Als je een middag of avond dienst hebt, kan hè?

0: BNT met Michael Bublé en Everything was een liedje wat je hoorde. Ik kreeg een appje van Audrey, een appje van Marco en een appje van Michel. En die hebben in de afgelopen tijd gevraagd om de plaat die ik zo dadelijk ga draaien in het kader van Maximaal Genieten lekker lang luisteren. Het wordt er eentje 19, even kijken, 84 en je hoort hem in de volle lengte. De lekkere lange 12 inch. Hey Raoul, opletten. Misschien een leuke tip voor vanavond. Hoor je zo dadelijk allemaal nadat Robert Vries hierbij heeft gepraat over de actuele verkeerssituatie op de weg in het zuiden van het land. Belangrijkste nieuws heb je dan gekregen. Uit Limburg en Brabant, dat krijg je van Duncan Frusje. We moeten er even ergens anders over hebben, denk ik. Het weer voor vandaag. Max 18 graden in het zuiden van het land. Het is droog, zonnig. En de dag die startte op zich ook lekker. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Dus het ziet er de komende dagen gewoon alleraardigst uit.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft zaterdagochtend aan de Hulstraat in Waalwijk twee mannen van 97 en 32 aangehouden. Het duo werd gecontroleerd met inbrekersgereedschap op zak en in de nabijheid van twee vermoedelijk gestolen fatbikes. Op het bureau bleek een van de verdachten bovendien een enorme sleutelbos met tientallen fietssleutels van diverse merken in zijn broekzak te hebben. Een van de fatbikes is inmiddels teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar in Den Bosch. De recherche onderzoekt de zaak verder. Waterschap Limburg heeft afgelopen zomer enkele tonnen moeten uitgeven aan noodmaatregelen tegen de aanhoudende droogte, zoals tijdelijke waterpompen, dijkinspecties, herstelwerkzaamheden en het opruimen van dode vissen. Uit een landelijke rondgang blijkt dat waterschappen in totaal miljoenen euro's extra kosten hebben gemaakt om de waterstanden op peil te houden en dijken te beschermen. Omdat de droogte nog niet voorbij is, geldt in delen van Limburg nog altijd een uniek langdurig onttrekkingsverbod. En op de Hendrik Gerard Dirkstraat in Roosendaal zijn deze ochtend twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Een van de betrokkenen raakte hierbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is dringend op zoek naar de andere fietser, een vrouw van circa 60 tot 70 jaar met grijs haar en een lange donkerblauwe jas, die na de aanrijding geen gegevens heeft achtergelaten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Altijd zijn daar nog maar twee rijstroken open. De politie doet onderzoek naar de toedracht. En daarom kun je maar beter omrijden via Zevenbergen, de Haringvlietbrug richting Rotterdam. Pak je de A17, verder over de A59 en over de Haringvlietbrug, die ligt in de A29. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Oud-Beijerland wel een kwartier vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Moldau weer 6 kilometer file vanaf Haps, dik 20 minuten oponthoud. En 40 minuten vertraging op de N217 Dordrecht-Spijkenisse voor de aansluiting met de A29, 9 kilometer file. Heeft natuurlijk weer te maken met het ongeluk op de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio BNP, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: The Pointer Sisters uit 84, zoals gezegd. Jump for my love. Maximaal.

Zo. En die had je even helemaal voor je kiezen. Jump for my love van de Pointer Sisters. Zomer in 1984, je hoorde hem maximaal van 12 inch. En aangevraagd door meerdere mensen. Afgelopen week al. Dus ik denk, nou ja, goed, dan pik hem even mee op deze manier. In het kader van Maximaal Genieten, lekker lang luisteren. Er is een leuke lijst op Spotify te vinden, overigens, met leuke lange liedjes. Is ook een lange lijst trouwens. En die zou je kunnen inspireren om liedjes aan te vragen bij Radio BNT in de middagshow. Ga naar radiobnt.nl/maximaalgenieten. Dan kom je die lijst vanzelf tegen. radiobnt.nl/maximaalgenieten. Dan kom je bij die playlist en dan die staat op openbaar. Kun je ook eventueel delen met de mensheid, als je dat leuk zou vinden. Nou ja, dat gezegd hebben, dan kunnen we even naar de muziekfeiten van vandaag. Want daar ga ik je een vraagje over stellen. Het is 12 oktober vandaag en op 12 oktober 1972 kwam er een album van Genesis uit. Sailing on... Oh, dan ben ik even... Dan kan ik het niet verder lezen. Kom ik heel eventjes op terug. Sorry. Even kijken. Op 12 oktober 1981 kwam het album October van U2 uit. Wat een leuke naam voor een album. Leuke albumtitel. En in 1991 op 12 oktober verscheen de single The Fly van U2 uit het album Achtung Baby. Ik denk dat we ons heel eventjes bij die 80's gaan houden. Het album October van U2, even voor de freaks. Welke track uit October mag ik voor je opzetten? Geef hem maar door via radiobnt.nl, is hij straks op de radio. Welke track uit het album October van U2 zou je graag op de radio willen horen? Ga ik hem straks voor je draaien. Geef hem door via radiobnt.nl.

Chainsmokers op de radio. Ze maakten ooit met Coldplay trouwens samen een liedje, wat eigenlijk best wel aardig klonk. Maar dit was Paris. En ja, dat was de stad van de liefde natuurlijk. Paris, waar Celine Dion haar optredens geeft. Gaat daar langzamerhand een klein beetje rust krijgen om in mei terug te keren op de vloer daar in Parijs om haar concertenreeks van 26 af te maken. Ze had een beetje een uitglijder, letterlijk, vorige week. Toen gleed ze uit. Ik weet niet of er een bananenschil op het podium lag of zo. Nee, het was een nat en het ging ze een beetje onderuit. Heel vervelend. En ze is bij Pourquoi tu m'aimes encore een keer de tekst vergeten. Kan gebeuren natuurlijk, maar ja, het is een wereldartiest ook. Hè. Mocht je er nog naartoe willen. Volgens mij is het allemaal stijf uitverkocht en kom je er helemaal niet meer binnen. Maar ze gaat nog een aantal optredens geven in Parijs, dus dan weet je dat. Edge of Desire draaien we ervoor. Malieve en Jonas Blue, dit is de middagshow op Radio BNT. En er komen al leuke suggesties binnen. U2, album heet Oktober. Dus een beetje uit de oude tijd van U2, zeg maar. 12 oktober 81 kwam de plaat uit. Welke track mag ik voor je opzetten? Straks in het volgende gaan we er eentje doen. Geef hem maar door via radiobnt.nl. Jij gaat bepalen welke plaat dat dan mag zijn. Vind je dus Wereldreuma-dag vandaag ook. Dus mocht je mensen kennen of misschien zelf last van hebben, is dit een dag om even bij stil te staan voor de mensen die aan reuma lijden. Dat is natuurlijk heftig. Het is in Spanje een nationale feestdag op dit moment ook. Dus mocht je in Spanje zitten en je denkt bij jezelf, waarom gebeurt hier niks? Of waarom is het juist een enorm feest? Ja, dat heeft daarmee te maken. Dus dat. Ja, leuke muziekfeitjes. Dus dat vond ik wel leuk om dat even met je mee te nemen. En zeker U2, want ja, ze blinken uit met de twee feiten. Dus oktober kwam uit op 12 oktober 81. En de single The Fly, die staat dan weer op 8 Toen Baby, kwam uit op 12 oktober 1991. Dat zijn leuke dingen. En ja, er is nog wel meer hier en daar te melden. Daar kom ik nog wel even op terug straks. Als jij iets kwijt wil over de dag van vandaag, 12 oktober, kan dat uiteraard ook. Hè? Je weet het, dan doe je dat via radiobnt.nl en komt het uiteindelijk allemaal goed. Dit gaat nergens over. Als je ritmisch op die manier aankondigingen gaat doen, Roger, en gewoon met fillers mee gaat zingen, dan komt het niet meer goed. De dames Dolly Dots gaan de theaters in. En dat gaan ze komend jaar doen. Even iets uit hun verre verleden draaien. Eind 80's, dit is Only the Rain.

hits in de spits en classics uiteraard ook. Die vuren we lekker even op je af. Bad Habits, Ed Sheeran. Vrienden, ik spreek je aan de andere kant van 5 uur. Voor deel 2 van de middagshow. Het radiomiddagfeuilleton bestaat uit 2 episoden. Deel 2 komt er zo dadelijk aan na 5 uur. Oktober van U2. Het album dat vandaag uitkwam in 1981. Welke track van Oktober wil je horen? Laat het me weten. Draai ik in excess voor je.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Radio BNT.
4: BNT.
3: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
14: Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs €220.000. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gan en Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. 2 anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6 uur, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke spits, ook in het zuiden van het land, 260 kilometer bij elkaar. Kapotte auto op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht Airport. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar. Kwartier vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Kerkdriel. Dan naar de A16 Breda-Rotterdam na een ongeluk eerder vanmiddag. Bij knooppunt Ridderkerk 20 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel, meer dan een uur vertraging. Er zijn dan ook maar 2 rijstroken open. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland wel een kwartier vertraging. De A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode, 10 minuten oponthoud. Een kwartiertje vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel, want er staat een kapotte auto daar. 7 kilometer file, 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij afrit Heusden. En een kwartier vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij Os-Oost. Ook wat vertraging op de N2 bij Eindhoven. Vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide 5 kilometer file. Vanaf knooppunt De Hocht een kwartier tijdsverlies.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Roger Schepers.

Het is de ex van Pamela Anderson, die later er met Hans vandoor ging. Hans heeft de klok gelijk gezet tijdens, denk ik. Maar dat zat toch een beetje anders in elkaar. Want Kid Rock, die was natuurlijk het ex van Pamela Anderson. Jorre, all summer long, goedemiddag. Deel 2 van de middagshow. Het is vandaag 12 oktober 2000. En wat is het alweer? 26? Hè? Ja, ruim 7 over 5. 7 over 17, deel 2 van de middagshow. En druk op de weg, zeker in het zuiden van het land. Jorre, het van Robert net. Dus als je op dit moment op de weg zit, wees voorzichtig. En drive safe, zou ik eigenlijk tegen je willen zeggen. Let een beetje op, want je hebt het net gehoord waar het overal vaststaat. 20 kilometer stond het vast ergens, joh. Oef, dat is wel heel lang, hè? Het is de middagshow waar jij invloed uit mag oefenen als het gaat om de playlist van BNT. Dus geef maar door, radiobnt.nl, bereik ons. En je kunt ons volgen via de socials, Facebook, Instagram. En natuurlijk het World Wide Web, radiobnt.nl. We hebben het straks even over de podcast. En vandaag, op 12 oktober 1981, kwam het album, hoe kan het ook anders, Oktober uit van U2. Welke track van dat album zou je graag willen horen? Geef hem even door, dan is hij straks op de radio. Radiobnt.nl, we vieren eigenlijk een klein beetje deze plaat dan. Achtung Baby van U2 kwam 10 jaar later uit in 91. En als voorloper van dat album kwam de single The Fly uit. En die single kwam ook uit op 12 oktober. Alleen dan is dat 10 jaar later in 91. Goed album ook, Achtung Baby. Maar ja, oktober kwam uit in 81, het album zelf. Dus dan moeten we daar denk ik ook maar eventjes aandacht aan besteden. Als je een idee hebt welke track je wil horen, radiobnt.nl.

het Radio BNT Ethisch Café met Raoul Moreau. Vanavond tussen 7 en 9 op de radio. Only 80's. En om je een voorbeeld van een 80's plaat te geven, hoor je zo dadelijk Donna Summer naar It Feels Like Home, de nieuwe Sam Yeu.

al te vroeg van ons heen gegaan deze Donna Summer. This time I know it's for real uit de jaren 80. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En dan zit ze natuurlijk in dat tribute-gezelschap. Donna helaas niet meer, maar Irma wel. Dat is namelijk de nieuwe Donna Summer. De Tribute Battle of the Bands werd gewonnen door Donna's Hot Stuff. En overal waar die optreden op dit moment verkopen zalen gewoon feilloos uit. Dat is echt niet te geloven. Binnenkort weer in het zuiden van het land te zien op 12 februari 2027 in het PLT van Heerlen. Sommieu daarvoor, It Feels Like Home. Goeie band ook trouwens. En ik heb Sommieu ook ooit mogen interviewen. Althans, de zanger Camille was dat. En toen traden ze op in de Nieuwe Nor in Heerlen. Waar ze nog helemaal niet bekend. En ik dacht, oh my god, er was met een partij druk. Camille, ADHD, daar leidt hij best wel aan. En er is niks mis mee, maar ik denk zo, goedemorgen, er komt even iemand binnen. Heel leuk gesprek gehad. En hij is ook wel daarna wat rustiger geworden. Maar wat een toffe band is dat geworden. Een van Nederlands beste bands trouwens dit. Smakelijk eten als je net thuis bent en aan tafel aanschuift. En misschien heb je een lange en harde werkdag achter de rug. Een pittige dag. En is het even een wijntje of een biertje. Zo lekker voor het eten. Kan ook als je thuis komt. Jouw lief heeft dan eten klaar. Of je gaat dat zelf maken voor je lief. Dat kan natuurlijk ook nog. Dan wens ik je smakelijk eten. Heb je middagdienst of avonddienst dan een hele goede shift toegewenst. Dan ben je aan het klussen. Ik weet dat in Valkenburg ergens ontzettend hard geklust wordt. En dat gebeurt bijna dag in dag uit. Daar wordt namelijk geklust aan het nieuwe onderkomen van Radio BNT. En dat is eigenlijk fantastisch. Ron Jonge, als je luistert, topper. En Erik natuurlijk zelf ook. En je ziet op de socials daar een filmpje staan. Ga maar eens naar de website. Daar zie je hoe het er op dit moment uitziet. En dat is al klasse. Het kan alleen maar mooier worden. Maar ik verwijs je graag even naar het videootje op de website. Check maar eens even. Leuk filmpje is daar gemaakt. En daar kun je het allemaal volgen. Het is de middagshow die je ook kunt volgen trouwens. Wat je daarvoor moet doen is eigenlijk gewoon de radio aan laten staan. En verder ook nergens aankomen. Niet, nee, nee. Ho, ho, blijf van.

0: de jaren 60. Oh, klinkt een beetje oud, maar ja, het is wel lekker om een keer te draaien, toch? Them and Gloria, dat is de begeleidingsband van Van Morrison. Die zat daarin. En dit liedje ken je natuurlijk ook in het Limburgs van de Janse Baggerband. Dan heet het Proemenfly. Ja, oké. Okay. 1 minuut voor 5:30. Lekker om dit even terug te horen op de radio. Your Lips Are Moving, Meghan Trainor and Push the Feeling On van de Nightcrawlers uit de jaren 90. 5:01. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Zo dadelijk Robert Vriezen bij de ANWB. Let goed op als je op dit moment op de weg zit. Extra druk op de weg in het zuiden van het land. Je hoort zo dadelijk de actuele verkeersinformatie. Belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duncan Frush. Maar eerst kijken we even naar het weer vandaag. Een mooie, droge, zonnige dag. Lekker weer, 18 graden max. Vannacht daalt de temperatuur natuurlijk snel. Hè. Dat gaat s'avonds vrij snel naar beneden. Gaatje van 9 à 10 vannacht. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Dus het ziet er al met al gewoon lekker uit.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft zaterdagochtend aan de Hulstraat in Waalwijk twee mannen van 97 en 32 aangehouden. Het duo werd gecontroleerd met inbrekersgereedschap op zak en in de nabijheid van twee vermoedelijk gestolen fatbikes. Op het bureau bleek een van de verdachten bovendien een enorme sleutelbos met tientallen fietssleutels van diverse merken in zijn broekzak te hebben. Een van de fatbikes is inmiddels teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar in Den Bosch. De recherche onderzoekt de zaak verder. Waterschap Limburg heeft afgelopen zomer enkele tonnen moeten uitgeven aan noodmaatregelen tegen de aanhoudende droogte. Zoals tijdelijke waterpompen, dijkinspecties, herstelwerkzaamheden en het opruimen van dode vissen. Uit een landelijke rondgang blijkt dat waterschappen in totaal miljoenen euro's extra kosten hebben gemaakt om de waterstanden op peil te houden en dijken te beschermen. Omdat de droogte nog niet voorbij is, geldt in delen van Limburg nog altijd een uniek langdurig onttrekkingsverbod. En op de Hendrik Gerard Dirkstraat in Roosendaal zijn deze ochtend twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Een van de betrokkenen raakt hierbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is dringend op zoek naar de andere fietser, een vrouw van circa 60 tot 70 jaar met grijs haar en een lange donkerblauwe jas, die na de aanrijding geen gegevens heeft achtergelaten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke spits, ook in het zuiden van het land, 260 kilometer bij elkaar. Kapotte auto op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht Airport. 8 kilometer file en 30 minuten vertraging daar. Kwartier vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Kerkdriel. Dan naar de A16 Breda-Rotterdam na een ongeluk eerder vanmiddag. Bij knooppunt Ridderkerk 20 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel, meer dan 1 uur vertraging. Er zijn dan nog maar 2 rijstroken open. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Oud-Beijerland wel een kwartier vertraging. De A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode, 10 minuten op onthoud. Een kwartiertje vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel, want er staat een kapotte auto daar. 7 kilometer file, 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Alfred Heusden. En een kwartier vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij Os-Oost. Ook wat vertraging op de N2 bij Eindhoven. Vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide 5 kilometer file vanaf knooppunt De Hocht, een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 24 is ze.
1: Roger Schepers.
0: Nou, ze heeft, dat is wel heftig, afgelopen week een concert moeten aflasten. Vanwege dreiging. Serieuze dreiging. Ze heeft het ook op haar socials gepost. Ze zou gaan optreden. En dat is niet doorgegaan. Heftig. Heel heftig. Ella Langley, Choose in Texas op Radio BNT. En Big Girls, You Are Beautiful van Mika. Die te zien was een paar jaar geleden tijdens de Eurovision Song Contest. Eurovision Song Festival. Ja, gaan we daar nou wel of niet naartoe? Dat is volgens ons natuurlijk een beetje de vraag. We weten het niet. We zijn er eigenlijk ook weer niet helemaal uit. Avrotros zegt nee, maar toch... vindt de IBU natuurlijk heel belangrijk dat we wel komen. Maar Nederland moet zich daar nog over buigen. Welke omroep gaat het doen? Jan Slachter met Max in ieder geval niet. We gaan het afwachten en er moet binnenkort een officiële beslissing vallen. Ja, we hebben nu al gezegd we gaan, maar goed. Ik kan me ook indenken dat er een artiest dadelijk kan zeggen... ja, weet je, ik vind het allemaal prima, maar dat hele politieke geneuzel... ik wil gewoon lekker optreden. En dat snap ik ook, ja. Dus, vrienden, afwachten wordt vervolgd.
2: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast... over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon... of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl. Afgelopen zaterdag is er een nieuwe podcast online gekomen... in de hoedanigheid van Maurice Roan. Misschien nog nooit van gehoord. Maurice Roan is broer van Ben, zoon van Katrien en zoon van Leo. Leo die leeft helaas niet meer. En ze zijn... Eigenlijk, klinkt oneerbiedig, kermisvolk. En dat bedoel ik helemaal niet verkeerd. Het is eigenlijk een mooi, fantastisch verhaal. Ouders van Maurice die hadden namelijk kermisattracties. Diverse kermisattracties waar ze het land mee doorreisden. Dat betekent een hele aparte wereld. Maurice moest steeds naar een andere school. Om in ieder geval alles te kunnen blijven volgen. Want ze stonden natuurlijk week in, week uit op een andere kermis ergens in Nederland. Dus dan zijn er speciale kermisscholen voor ingericht. Verder weet Maurice alles van vuurwerk. Heeft ook vuurwerkshows georganiseerd. Professioneel dan. En hebben het uiteraard ook gehad over het vuurwerkverbod dat er is. Tot en met vorige week kon je vuurwerk inleveren. Gehaald is er van iets. Ja, nu gaat het natuurlijk richting Q4, het laatste kwartaal van het jaar. Straks met oud en nieuw is vuurwerk dus verboden. Maar goed, we dwalen af. Ik heb het daar met Maurice over gehad. Daar wist hij alles over. Verder heeft hij ook gespeeld bij de Limburger Boeben. Dus een Tirolorkest uit Limburg. Hij heeft nu zijn eigen Tiroler band opgericht. Tiroler Luft doen ze met 6 man. Kortom, een interessant gesprek wat eigenlijk alle kanten op gaat. En echt leuk om te volgen. De podcast kun je trouwens ook volgen. Krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En wat

altijd leuk om even een podcastje te luisteren als je niet naar BNT luistert. Ja, je moet vooral naar BNT luisteren. Maar als je denkt van nou, ik wil even wat anders horen, zet je van podcastje op. Dat kan allemaal. Niks aan de hand. Een oude rot in het vak is Rod Stewart. En die bracht er toch wel platen uit in de jaren 60, 70, 80, 90 en zelfs ook nog in de Zero's. Dit is Renner de 80's. Passion.

mij niet. En ja, ik ben heel benieuwd of er een nieuw materiaal van komt. Dat zou theoretisch eigenlijk wel moeten, toch? Passion Rod Stewart daarvoor. 6:10, de middagshow op Radio BNT. Die langzamerhand een klein beetje ter einde gaat komen. Maar we hebben nog een muziekfeestje te vieren vandaag. Want op 12 oktober 1981 kwam het album van U2, getiteld Oktober, uit. En ik vroeg je, goh, stuur mij eens een liedje van dat album dat je graag zou willen horen. Sowieso een beetje weer een U2-dag vandaag. Want in 1991, op 12 oktober, kwam de single The Fly uit. Dat was de voorloper van het album Achtung Baby. Een album met een dubbeltalige titel. Eigenlijk met daar onder andere So Cruel op. One natuurlijk. Even Better Than The Real Thing. Who's Gonna Ride Your Wild Horses? En goed, dat soort liedjes allemaal. Maar even naar 1981. Het was eigenlijk een beetje, volgens mij, de begintijd van U2. Want I Will Follow staat er niet eens op. Dat kwam pas daarna. Daarna volgde War en Boy en goed. Ik kijk even naar de appbox en die is dun gezaaid. Maar ja, daar kwam er toch wel eentje binnen van Jos. En zei, ja, als ik dan een track uit oktober mag aanvragen, dan moet het Gloria worden. Nou ja, goed. En dat is leuk, want we draaiden Gloria net al van Dam. Begeleidingsband van Van Morrison natuurlijk. En nu, wordt er gevraagd voor deze. Zullen we hem dan gewoon doen? Het is de openingstrack van het album Oktober. En als je mij vraagt, goede plaat. U2 en Gloria.

13 november komt het nieuwe album van ze uit. U2, we draaien uit oktober. Gloria, vrienden, het is 3:06. Ik wens je een fijne avond. Veel plezier met Raoul straks. Laat je alleen met Wild Cherry en play that funky music.

0: BNT.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Bij TUI boeg je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
6: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
10: Ik ook niet.
9: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
11: We kunnen door.
9: Direct door. Allianz Direct.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
0: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Een 32-jarige Marseillais uit Spijkenissen is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw-Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd 1 jaar lang niet gedoucht. En de man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebied werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in 1 winkel bedraagt zelfs €220.000. Tegelijk kampen Albert Heijn, Gallengal en Ethos met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic vraagt daarom morgen 1000 extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. 2 anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. De afsluiting duurt zeker tot 6 uur vanavond, zo meldt Rijkswaterstaat. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft zaterdagochtend aan de Hulstraat in Waalwijk twee mannen van 97 en 32 aangehouden. Het duo werd gecontroleerd met inbrekersgereedschap op zak en in de nabijheid van twee vermoedelijk gestolen fatbikes. Op het bureau bleek een van de verdachten bovendien een enorme sleutelbos met tientallen fietssleutels van diverse merken in zijn broekzak te hebben. Een van de fatbikes is inmiddels teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar in Den Bosch. De recherche onderzoekt de zaak verder. Waterschap Limburg heeft afgelopen zomer enkele tonnen moeten uitgeven aan noodmaatregelen tegen de aanhoudende droogte, zoals tijdelijke waterpompen, dijkinspecties, herstelwerkzaamheden en het opruimen van dode vissen. Uit een landelijke rondgang blijkt dat waterschappen in totaal miljoenen euro's extra kosten hebben gemaakt om de waterstanden op peil te houden en dijken te beschermen. Omdat de droogte nog niet voorbij is, geldt in delen van Limburg nog altijd een uniek langdurig onttrekkingsverbod. En op de Hendrik Gerard Dirkstraat in Roosendaal zijn deze ochtend twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Een van de betrokkenen raakte hierbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is dringend op zoek naar de andere fietser, een vrouw van circa 60 tot 70 jaar, met grijs haar en een lange donkerblauwe jas, die na de aanrijding geen gegevens heeft achtergelaten. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei. Maak je huis mooier.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Minister Hermans schrapte 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Een 32-jarige marechaussee uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd een jaar lang niet gedoucht en een man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebit werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits loopt op zijn eind. 60 kilometer file nog in onze regio. Kwartier vertraging op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Dat is na een ongeluk bij Maastricht Airport. De weg staat wel weer vrij. 10 minuten vertraging nog bij Dordrecht als je over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt. De andere kant op de A16. Dezelfde kant op de A16. Ook richting Rotterdam. 19 kilometer langzaam rijdend verkeer nog tussen Breda en Dordrecht Centrum met een half uur vertraging. A27 Breda-Gorkum. 10 minuten extra bij industriegebied Avelingen. 10 minuten vertraging op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Numansdorp. En 10 minuten vertraging nog op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo wordt langzaam gereden over 3 kilometer tussen Asten en afrit Liesel.
16: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Raoul Moreau.

van muzikale wedergeboorte van Elton John. Hij had net een moeilijke periode in zijn carrière en privéleven achter de rug en hij was weer helemaal terug. Vandaar I'm Still Standing. Het nummer staat op zijn album Too Low for Zero. En voor die LP haalde hij destijds een heleboel muzikanten terug waarmee hij in de jaren 70 al had gewerkt. En dat voelde bijzonder goed. Wat ook bijzonder goed voelt is altijd die muziek uit de jaren 80, hè? Toch? En in het bijzondere maandagavond tussen 7 en 9 bij Radio BNT. Tijd voor een nieuwe aflevering van het 80s Café. Leuk dat je erbij bent. Zometeen de gebroeders Jackson uit 1981 met Can You Feel It? Na deze van Sniffende Tears.

Jackie Jackson die schreef het nummer en Michael zong het samen met zijn jongste broer Randy. The Jacksons en Can You Feel It? Misschien kun je je de videoclip nog herinneren. Dat was meer een speelfilm. Die duurde maar liefst 9 minuten en die zat vol met bijzondere effecten. Daar was Michael Jackson later ook goed in, hè, in het maken van dat soort videoclips. De clip bij Thriller die staat bijvoorbeeld vast en zeker ook nog wel op jouw netvlies, toch? En ze waren er wel meer, de clips van Michael Jackson. Altijd gaaf, altijd net alsof het kleine speelfilms zijn. Dit is het Ethisch Café bij Radio BMT. Met natuurlijk ook weer een stamtafelgast vandaag. En zal ik je meteen maar even de eerste hint geven. We zoeken een zanger die in de 70s furoren maakte in een bekende band en in de 80s als solo-artiest. Dat was hint nummertje 1.

0: vertelde ooit dat het gebaseerd was op een eigen ervaring met een verdacht telefoontje.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: We hebben de feitjes weer bij elkaar gezocht. Wat gebeurde er deze week in de jaren 80 tussen 12 en 18 oktober? Op 15 oktober 1980 kondigt de voormalige Britse premier James Callaghan zijn vertrek aan als leider van de oppositiepartij Labour. En in 1981 is Why Tell Me Why van Anita Meijer deze week de bestverkochte single in Nederland. Op 13 oktober 1982 besluit het Internationaal Olympisch Comité officieel dat beroepssporters mogen worden toegelaten tot de Olympische Spelen. En op 17 oktober 1983 beginnen de 7 weken durende stakingen van de ambtenaren in Nederland. Dit uit protest tegen de voorgenomen korting van 3,5% op het salaris. Onder andere vuilophalers, openbaar vervoerpersoneel, politie en brandweer voeren actie. De Nobelprijs voor de Vrede gaat op 16 oktober 1984 naar de zwarte bisschop en geweldloze tegenstrever van de apartheid Desmond Tutu. En Mikhail Gorbachev introduceert op 15 oktober 1985 zijn politiek van perestroika, oftewel herstructurering. Bij de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Ronald Reagan en Mikhail Gorbachev, zijn Russische tegenhanger, op 11 en 12 oktober 1986 worden in eerste instantie vorderingen gemaakt, maar later gaat alles niet door vanwege de onoverbrugbare meningsverschillen ten aanzien van ruimtewapens. In 1987 zijn Who's That Girl, The Untouchables en Beverly Hills Cop 2 deze week de best bezochte films in de Limburgse en Brabantse bioscopen. En Steve Jobs presenteerde op 12 oktober 1988 in San Francisco de eerste Next Computer. De zwarte, kubusvormige computer kost ongeveer $6,500 en is in eerste instantie bedoeld voor universiteiten en onderzoekers. En in 1989 staan de heren van Milli Vanilli deze week op nummer 1 in de top 40 met Girl, I'm Gonna Miss You.

Deze week in 1989 de best verkochte single in Nederland. Milli Vanilli en Girl, I'm Gonna Miss You. Ze hadden natuurlijk een aantal grote hits eind jaren 80. Denk maar eens aan Girl, You Know It's True, Baby, Don't Forget My Number, Blame It On The Rain en All Or Nothing. Maar Girl, I'm Gonna Miss You, dat was toch wel de grootste. En ook de laatste, want ja, het verhaal is bekend, hè. Daarna kwam dat bekende grote grove schandaal aan het licht. Rob Pilatus en Fabrice Morvan die zouden nooit een noot zelf hebben gezongen. En toen was het in één klap afgelopen met Milli Vanilli. Dus ik weet niet waar ze zijn gebleven. Eén van de twee die is inmiddels al niet meer in leven volgens mij. Maar ze waren ineens van de bühne verdwenen toen. Dat geldt niet voor deze man.

Die probeerde Mick Jagger maar liefst 5 jaar lang te overtuigen om dit nummer op te nemen. Mick Jagger die schudde steeds nee. Keith Richards die bleef leuren met dat cassettebandje waarop Harlem Shuffle van Bob and Earl stond. En in 1986 was het dan eindelijk zover. Mick Jagger ging overstag en Harlem Shuffle kwam op de LP Dirty Work te staan. En de single haalde toen een 5e plaats in de Nederlandse top 40. De favoriete top.

0: dan weet je wel ongeveer wat komen gaat, hè? Bill Medley en Jennifer Warnes bijvoorbeeld, met The Time of My Life uit Dirty Dancing. Wat we ook dadelijk gaan draaien is Flashdance, What a Feeling van Irene Cara. Maar als eerste Footloose van Kenny Loggins.
1: De favoriete top 3.

jaren 80 uit. Want je hoorde ook Irene Cara met Flashdance. Inge schreef dat ze nog even twijfelde. Fame of Flashdance. Die laatste is het dus geworden. En je hoorde Footloose van Kenny Loggins. Ja, er waren natuurlijk heel wat dansfilms, hè, in de 80s.

iets met films had. Desperately Seeking Susan bijvoorbeeld, Who's That Girl, Vision Guest. Dat zijn allemaal films die een link hebben met Madonna. Sterker nog, ze speelt er zelf in mee. Maar Madonna kwam dus niet voor op het lijstje van Inge Bijlmakers uit Geleen. Zij koos voor Kenny Loggins, Irene Cara en Bill Medley en Jennifer Warnes. Heel leuk Inge, dankjewel. Leuk dat jij ons je favoriete ethisch top 3 hebt doorgegeven. En nog leuker dat je er een thema aan hebt gekoppeld.

echt aan. Rock and roll van Joan Jett en The Blackhearts. I Love Rock and Roll hoorde je. Het nummer is oorspronkelijk een cover uit de jaren 70 van The Arrows. Maar in de handen van Joan Jett werd het een tijdloze meezinger vol energie. Toch? Het aanstekelijke refrein en de stampende beat maakten er een echte 80s klassieker van. Het werd een dikke nummer 1 hit in 1982. Nu wij toch met jaartallen aan het gooien zijn, we moeten een jaartal gaan bepalen voor de top 40 strakjes. En daarvoor hebben wij natuurlijk weer het grote rad hier in de studio. Dan draaien wij daaraan en dan gaan wij kijken op welk jaar het pinnetje gaat komen. Dat is 1983. Strakjes in deel 2, dus de top 40 van deze week in 1983... met de hele top 3 van toen die we dan voor je gaan draaien. En we kijken dan natuurlijk ook weer even naar de belangrijkste verschuivingen in de lijst, de nieuwe binnenkomers en zo, je kent dat wel. En we draaien de alarmschijf uit diezelfde week. Dat dus strakjes in het 80s café.

Jaren 80 al grote hits met Waiting for a Girl Like You en I Want to Know What Love Is. En zanger Lou Gramm die was daar helemaal niet zo blij mee. Hij vond dat ballads als deze hun imago als rockband beschadigden en hun vaste fans wegjaagden. Hij wilde dus absoluut weer een wat steviger nummer toen uitbrengen als volgende single. En dat werd That Was Yesterday, het nummer dat je hoorde. Ik neem je mee naar het journaal. De nieuwsupdate die komt er zo dadelijk aan. Eerst nog Alexander O'Neill met Fake en Boris Gardner met deze leuke hit van toen. I want to.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
3: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
9: Oh nee, verzekering...
8: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
9: Oh, wil ik wel.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur 30 wasbeurten voor, wat denk je,

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts 1/4 van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Minister Hermans schrapt de 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits loopt op zijn eind. 60 kilometer file nog in onze regio. Kwartier vertraging op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Dat is na een ongeluk bij Maastricht Airport. De weg staat wel weer vrij. 10 minuten vertraging nog bij Dordrecht als je over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt. De andere kant op de A16. Dezelfde kant op de A16. Ook richting Rotterdam. 19 kilometer langzaam rijdend verkeer nog tussen Breda en Dordrecht Centrum met een 30 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum. 10 minuten extra bij industriegebied Avelingen. 10 minuten vertraging op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Numansdorp. En 10 minuten vertraging nog op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo wordt langzaam gereden over 3 kilometer tussen Asten en afrit Liesel.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Raoul Moreau.

Lekker. Belinda Carlisle hoorde je. Je hoorde daarnet op een, nou, het was het anderhalf minuutje voor het einde ongeveer, een gitaarsolo. En wist je dat die gitaarsolo gespeeld werd door Beatle George Harrison? Hij schreef later in een brief aan songwriter Rick Nowels dat hij hoopte dat Belinda zijn gitaarspel kon waarderen. En liet in datzelfde briefje ook meteen weten dat hij er een flinke blaar op zijn vinger door had opgelopen. Hij wilde nog net niet de pleisters declareren. Leave a Light On, hoorde je. Dat was in september 1989 de allereerste single van het album Runaway Horses. Ze had natuurlijk al een hele grote hit gehad in die tijd met... wat was dat ook alweer? Oh ja, Heaven is a Place on Earth. Ik moest heel eventjes denken, welke was dat ook alweer? Maar je kent Circle in the Sand vast ook nog wel.

over de wereldpolitiek van midden jaren 80. Het is een verwijzing naar de destijds woedende Libanese burgeroorlog. En die vallende sterren die krijgen een wrange betekenis zo. Want we zijn eigenlijk de lichtsporen van kogels en raketten. De Frank Boeijengroep, wat hebben ze pareltjes gemaakt, hè, in de 80's. Dit was er dus zo eentje, 1 miljoen sterren. Ik moet jou snel de tweede hint over onze standtafelgast gaan geven. Want anders zou ik dat nog bijna vergeten. Je hebt er nog twee van mij te goed. Ik had je al verteld dat we een zanger zoeken die in de 70's furoren maakte in een rockband en in de 80's als soloartiest. En zijn eerste drie albums die hadden eigenlijk zijn naam als titel. En als de platenmaatschappij er geen stokje voor had gestoken, was dat ook bij zijn volgende albums het geval geweest. Over wie zou ik het hebben?

uit 1987, Bruce Springsteen en Brilliant Disguise. Het album nam hij trouwens gewoon thuis op in zijn eigen home studio. En je kunt je de videoclip misschien nog wel herinneren. Een zwart-wit clip. En het was eigenlijk één doorlopende close-up van Springsteen, terwijl hij in zijn keuken in New Jersey zit en recht in de camera kijkt. Die hoort hem niet meer zo vaak, hè? En dat vinden wij dan leuk, wij van het Ethisch Café, wij van Radio BNT, om die plaatjes juist nog een keer tevoorschijn te toveren. Zo dadelijk is het tijd voor de top 40 van deze week in 1983. Ik ga de hele top 3 van toen voor je draaien. Ik heb ze bij elkaar gezocht en ze zijn leuk. Jawel, kan ik je alvast verklappen. Als jij Radio BNT al volgt op onze socials, dan heb je kunnen zien dat we gaan verhuizen naar een nieuwe studio. Heb je het nog niet gezien? Dan ga vooral even kijken. Zie je alvast een eerste indruk, maar er moet nog veel gebeuren hoor. We zijn er nog niet, maar...

Spontane sessie werd de basis van Sunshine Reggae geboren. In 1983 verscheen het op single en het werd een gigantisch internationaal succes toen. Het was deze week in 83 de alarmschijf. Dan gaan wij kijken naar de top 40 van deze week in 1983, uitgezonden op 14 oktober van dat jaar. Dolce Vita van Ryan Paris was met 10 weken de langst genoteerde plaat in de lijst en zakte van 31 naar 36, heel langzaam op zijn retour dus. Deze week in 1983 had de top 40 6 nieuwe binnenkomers, de hoogste op 19 en de laagste op 32. Dat was Unique met What I Got Is What You Need. Op 31 kwam Big Country binnen met Chance en Freeze enterde de top 40 toen met Pop Goes My Love op 30. S'nachts na tweeën, de meezinger van de Havenzangers kwam binnen op 29, deze week in 83 en op 24 de Time Bandits met I'm Only Shooting Love. Dan die allerhoogste nieuwkomer op 19, dat was CCC van Michael Jackson en Paul McCartney. Van 13 naar 10, nieuw in de top 10 dus, Wham met Club Tropicana. En van 12 naar 6 gingen Peebo Bryson en Roberta Flack met het mooie Tonight I Celebrate My Love.

de single in Nederland. UB40 en Red Red Wine. Neil Diamond die schreef dit nummer in 1967. Het was toen een donkere, melancholische ballad over iemand die zijn liefdesverdriet probeert te verdrinken. En UB40 die maakte er dus in 1983 het vrolijke, zomerse en relaxte deuntje van dat je hoorde. Neil Diamond was een groot fan van die UB40 cover. En tijdens zijn eigen live concerten nam hij eigenlijk die reggae-arrangementen en baslijntjes gewoon over. Hij speelde dus tijdens zijn live concerten de versie van UB40 en niet de versie die in de jaren 60 ooit had geschreven. Je hoort ook de nummer 2 en 3 van deze week in 1983. Spandau Ballet met Gold en de Culture Club met Kama Chameleon. Zo dadelijk de stamtafelgast. En ik geef je nu de derde en laatste hint. Een bekende uitspraak van onze stamtafelgast van vandaag is: My name is... puntje, puntje, puntje. And primarily I make noises and IDs. Nu mag ik het helemaal moeilijk zeker, hè?

0: het Ethisch Café.
1: Wie zit er aan de stamtafel in het Ethisch Café? We vragen het elke week rondom dit tijdstip. En het antwoord vandaag is Pieter Gabriel. Pieter Brian Gabriel. Zo werd hij op 13 februari 1950 geboren in het Engelse Woking. In 1967 was hij samen met Mike Rutherford, Anthony Phillips en Tony Banks oprichter van Genesis. Strubbelingen tussen Gabriel

Hometown en verscheen in februari 1977. De naam van dit album was net als de volgende drie albums eenvoudigweg Peter Gabriel. Het idee hierachter was om een merk en een product met een eigen identiteit te creëren. De single Salisbury Hill werd een hit en groeide uit tot een van de meest gespeelde nummers van Gabriel, zowel op het podium als op de radio. Met het uitbrengen van zijn volgende soloalbum in mei 1980 ontwikkelde Gabriel een eigen unieke geluid en stijl. Melt, zoals de plaat bekend is geworden, was Gabriels eerste nummer 1 album in Engeland. Gabriels vierde soloalbum werd opgenomen tussen 1980 en 1982 en leunde zwaar op de nieuwe technologie van sampling en drums and rhythm machines, inhakend op de toenemende invloed van wereldmuziek. Het platenlabel was ontevreden met het feit dat het album opnieuw Gabriel zou gaan heten en het dwong Peter Gabriel om het album een andere naam te geven. Het werd uiteindelijk Security. Peter Gabriel bereikte definitief de status van superster in 1986 met zijn vijfde album So. De eerste single van So, Sledgehammer, was een enorm commercieel succes aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Opvallend was de videoclip van Sledgehammer door baanbrekende technieken van plasticine stop-motion animatie. Ook de nummers In Your Eyes

gast vandaag, Peter Gabriel. Je hoorde twee nummers van zijn succesalbum So, Sledgehammer natuurlijk, maar ook Big Time. Dat is een nummer dat je niet meer zo vaak hoort. Dit was het Ethisch Café voor vandaag. Het is 7 minuten voor 9 uur. Je hoort op de achtergrond al verschijnen meneer George Michael himself. Father Figure was een grote hit in 1988. En dat is de laatste voor vandaag. Zometeen na 9 uur ook nog een paar leuke ethisch plaatjes heb ik gezien. Terence Trent D'Arby bijvoorbeeld, The Pet Shop Boys en Berlin, maar ook een heleboel andere goede muziek bij Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!
4: Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij SwissSense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. SwissSense.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Gevrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gevrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: 2 Turkse burgers zijn in Duitsland gearresteerd vanwege brandstichting bij een Starlink-station in Polen. De brand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen vermoedt dat Russische inlichtingendiensten de sabotage organiseerden om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren. Rusland ontkent elke betrokkenheid. Meta heeft geen plannen om zijn AI-brillen, ook wel de gluurbrillen genoemd, uit de handel te nemen. Alex Himmel, de directeur van Meta's brillentak, reageerde vandaag op de commotie. Hij vergeleek de ophef met de introductie van de eerste smartphones met camera. Meta grijpt in wanneer algoritmes detecteren dat het indicatielampje is uitgeschakeld. De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts 1/4 van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: De avond van Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn-winkels. Dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de Republikeinse kandidaten. 2 Turkse burgers zijn in Duitsland gearresteerd vanwege brandstichting bij een Starlink-station in Polen. De brand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen vermoedt dat Russische inlichtingendiensten de sabotage organiseerden om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren. Rusland ontkent elke betrokkenheid. Meta heeft geen plannen om zijn AI-brillen, ook wel de gluurbrillen genoemd, uit de handel te nemen. Alex Himmel, de directeur van Meta's brillentak, reageerde vandaag op de commotie. Hij vergeleek de ophef met de introductie van de eerste smartphones met camera. Meta grijpt in wanneer algoritmes detecteren dat het indicatielampje is uitgeschakeld. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bij

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn-winkels. Dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de Republikeinse kandidaten. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

Radio BNT, waar muziek je raakt.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, laat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, laat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.